Good morning, yes. Na, wat schon jij dat? Jij dat schon je nu? Die groeist hier Christoph. En ik heet die hier gewoon hartelijk welkom. En wanneer eet het des? Hast die aangeschapt? Je sta hops als al half op een waag. En wanneer weet je dan als dat eten schijn schmaakt? Maakt je die zout eten? Zout eten? Of kost je dat om eerst een hops als schmaakt? Ja. Vandaar wat het dan. Nou ja. En wanneer wist je dat dan erwähnen? We zijn je niet alle overeind, nee? Eens je de woede doen, nus plichtsmet zijn, wanneer dat zo schijn schmaakt, en de nächste, de as vielleicht alle met een hinger konnte met. Van nu heb ik donderdag, den 8. Oktober. En van nu is het hier in deze gegend waar op regen. Die waren dan te geven 90% aan. En makkelijk worden zal dat bij 20 graden opwarmen bij 28 graden Celsius. Een starker wind uit het noordoosten met een hoogstgeschwindigheid van 50 km per stund. Zo. Dat nächste hört wie Himmel nur in Gesang.

Vandaar staat ons Bibelvers in ons jaarlijkse vreugdig in Psalm kapitel 18, vers 31. God zijn wij zijn volkomen, en dem Herren zijn, en dem Herren zijn wied, as nisch te megle. Hij is een schild voor al die, die vertrouwen op arm zaten. Help bij een Enttäuschung. Wanneer God niet zo handelt als wie ons dat wensen, dan is dat niet einfach door met arm te gaan. Dat wird nog niemals, en ik red dubi ook uit ervaring. In een schlechte Nachricht is dat wordt het ook niemals zijn, einfach met Enttäuschungen arm te gaan. Aber de Glaube is de Überzeugung, dat God meer over ons leven weet als wie, en dat hij ons durchbringen wordt. Dat wordt ons geloven dat. Onze Enttäuschung kan durch een andere Erwartung geheilt worden. Wanneer we met wat andere rekenen, dan wordt onze Enttäuschung niet zo groot worden. Dat heeft een Geschichte van een onkel, die in een Tierhandel jährt in een Papagei, zeker dat hij singen kan. En anscheinend leeft hij allein in am wiedertüsten Stall. De Tierhändler, der heeft graag den reichen Vogel vor ihm, en de Mensch, der kastigt ihm. Am nächsten Tag kommt de junge Mann dann van Arbeit in Huis, en de ganze Wohnung, die is voll van een Vogel gepieper. Hij heeft een Klotje, om de Papagei te federen, en dan fällt er hem ab, dat dat Tier maar een Bein heeft. En hij fällt zich hen het Leche viert, wenn's mon armen einbeinigen Vogel verkauft heeft, en dan räbt hij nur dem Tierhandel an, om zich te beklauen. En wat was denn Wirklichkeit? Fragt de Verkäuper. Ein Vogel, der singen kann, oder ein Vogel, der tanzen kann?

Een goede vrouw in tijden van een aantrekking niet. Wie zijn je, wie lijkt niet je den man in werkelijkheid dat je zich deze papegaai gekocht heeft? Wie krijg je wat wie brokken en bekleuwen aan staan door je? Zorg ik God voor die? Haf hij die voor vandaag je nieuw hoop niet gegeven? Wie kan de aantrekking uit de stich kunnen van wie God vertrouwen dat hij ons jaft wat wie brokken? Dat zijn zaaie hoorde wie besonders. Für die all Erfahrung hand mit ein Leben, wo sie sich ganz anders vorgestellt hat, und wo Gott ihnen den ganz anderen Stechen lehrt hat, als sie wurde sich das vorgestellt haben, wo ein leuwender Gott ihnen führen wird. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ans Ziel klar haben, wo wir haben. En alles wat het verschen is, gaat evaluaten. En wie gaat is dat? Want dat, wat we daarna het verschen erleven, ook nog een zaak zijn kan, dat we genoten kunnen. Dat is een verrecht. Een geruite verrecht. Wanneer ons gaat, wat krijgt, wat we brengen, omdat we door gaan omkomen, hoe we gaan willen.

verschen erleven ook nog een zaak zijn kon die we genoeg kennen. Dat is een verrecht, een grote verrecht. Weens ons gaat wat krijg wordt wie brukken, omdat we doen gaan omkomen hoe we gaan willen.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. An das Fehlprogramm sah wir dort Obadja prophezeien, wo Gott mit der Mitte wird verhandeln um eng von dieser Zeit. Wir sagen dort, da wird eine Zeit kommen, wo Gott wird mit der Mitte ihrer Sinn handeln. Nicht mehr bloß mit der Mitte ihrer Sinn, aber auch mit dem Sinn von all den Menschen, die dem Herrn Jesus nicht haben angenommen, weil diese Gnaden tät. Mit dit kam Prediger Reimer zum Eng mit dem Buch Obadja im Alten Testament. Von der fängt er an mit dem Buch Jona auch im Alten Testament. Er wird von der hauptsächlich die Einleitung haben für dit Buch. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, besonders von, wer das Prophet Jona ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit Jünt, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir kommen von da noch das kleine Jona-Buch im Alten Testament. En ik moet zeggen dat dit een van de interessanteste boeken is in het Oude Testament. Prediker McGee heeft boeken geschreven over meer van de kleine profetische boeken in het Oude Testament. En dat neemt ook het Jona-boek in. Daar is ook dat Zephania-boek, dat is de donkere zijde van leven. Hij heeft ook dat namelijk gedaan met een van de kleine boeken in het Nieuwe Testament. En dat is gedaan, wils wie willen hebben, dat Christen besonders zullen goed bekend worden met God zijn woord. Dat Jona-boek is één boek in de Bibel even woont meer als gespot worden als vielleicht een ander boek. Dat is zo schoot, maar zogar meer de Christen hebben dit boek aan zich gelegd, wil zij trouble hebben dat te leven wat er binnen beschreven is. Dat boek wordt zogar vaak gebruikt met Christen als een bijspel van zoon dat niet te leven is. Wanneer eenmaal een geschicht vertaalt dat zwaar is te leven, dan wordt gezegd dat de geschicht een Jona is. En wat ze daarmee menen is dat het zwaar is te leven, of zogar onmogelijk te leven. Zonder de egel nog wat zeker in de Bijbel dat ze kritiseren kennen, doen dit boek dan aanvallen meer als een ander boek in de Bijbel. Dat is dan ook te zien dat het dem fiend zijn weg is. Die dat zond dan aanvallen dat mank mensen zond is, dat zwaar is aan te nemen. Zond wat aangezene wordt, als wat zwakker en ans christelijk het aanzene. En wils dat zo is, wordt dit Jona-boek dan aangezene, als wat zwakker en God zijn woord to mensheid. En ik meen daarmee niet te zeggen dat dat Jona-boek een zwakker is en God zijn woord. Wils dat is niet een zwakker boek. Dat is eindelijk dat jegendeel. Dat is een wonderbare openbare van hoe God met mensen handelt. En zoals ik al aan je dit ha, de vindt dat zijn bastard tegen dit jonge boek te strijden. Wils dat zond is dat bij mensen werkelijk wordt onmogelijk zijn. En wanneer de vindt dat voor zich brengen kan, dat mensen dit jonge boek aan zich steken als God zijn woord, dan is dat zo dat de ganse Bijbel vrolijk is bij aan. Wils Jona is een poort van de Bijbel. Als de Bijbel veel jaren terug even zaad wordt van de Hebreeuwse spraak naar de Griekse spraak, dat heet het Oude Testament besonders, werden daar een van die daar met arbeiden, die wonderden of dat Jona boek zal met ingesloten worden met de even zaadung. Aber de meeste zeiden dat jo, dat wie een poort van God zijn woord en moest met een gesloten worden. En zo passiert dat dan ook. Zonder die dat niet in een schrift willen hebben, dachten ze dat het zo'n märchen weer, een geschicht, een bloos een geschicht, dat het niet werkelijk zo passiert weer. Aber dat is in werkelijkheid een ware historische bericht van wat werkelijk passiert. Zonder die dat niet leven, had dan allerhand voor erklaringen voor wat dat is. En een van zo'n erklaringen zijn zwaarder te leven als dat te leven zoals het in de Bijbel geschreven is. En manchmal, wanneer zo'n de ego wat te kritiseren ha, dan verschillende erklaringen zou gaan waar Jona weer. En je jewe ver dat Jona een zeen weer aan de Sarafat weetvrouw. Woe ze dat her trie ha ik geen idee. En ik bedoel of ze er geen idee ha. De ha dat bloos uitgedacht en zichzelf. En mee als ze dat het bloos nog een weich is van de waarheid van de geschicht weich te komen. Andere zeiden dan dat de ganze geschicht is bloos een droom den Jona had als hij aan dat schep weer en door in je am schep sleep. Jona deed door am schep slopen, dat jo. Maar ik zei die, door weer geen slopen van hem als de zeemannen am opwerken en de storm zo erg weer dat de zeemannen grote angst hadden. En Jona sleep ook niet als de grote vers am abslokt, oh nee. En dan zijn er ook nog anderen die zeiden dat jo, Jona weer werkelijk een ware mens en dat hij werkelijk op een schep weer en dat jo, door weer een grote storm en dat het schep een twee gebroken weer en den storm. Die zeiden dan dat een andere schep had Jona geraad en de ganze geschicht is dan dat dat andere schep dat aan geraad had een figuur van een vers had als een schep teken. En dat is waar de geschicht dan herkomt, dat een vers Jona opgeslokt had. Dat weet niet dat een werkelijke vers dat je donor had, Jona opgeslokt, maar dat schep, dat versfiguur als een teken had, irgendwat van de waarheid weg te nemen. Dat is interessant, hoe mensen manchmal denken, wanneer ze de waarheid niet aannemen willen, en willen niet leven wat God deed in je donor haft. Maar wanneer du dit een beetje bedenken deest, dan wordt de geschicht ungefähr zo als dit zijn, wann die zei dat een andere schep had Jona geraad. En dit is nu bloos een geschicht, zoals een je dat dicht denken. Jona weer immer hand bewustloos als arm uit een water genomen wordt, en als hij thuisig kwam, zag hij dat eerste dat grote versfiguur door verre boven om schep, en dat arm dan zo weer dat hij in een vers weer. Over een paar dagen later wordt hij dacht door dem entschluss komen dat hij op een schep weer en niet in een vers. En jo war da. Ja jo, dat is zo te lachen dat mensen zo'n te leven. Daar zijn dan anderen die ze gaan een beetje wiedergaan als dat. En je zei dan dat door een grote doodje vers om even weer en dat Jona door in dem vers schuling neemt van den grote storm. De ha dan niet een weich te erklären, wo Jona van dat schep naar den Eva kwam, en door in dem doodje vers schuling funk. Dat wordt manchmal genannt, dat door een doodje vers in een levende Jona weer. Meer zo dat weer eindelijk omgedreht, dat weer leven dat door een doodje Jona en een levende vers weer. Aber ik word door meer van Zaya Lothar en dis Jona studium. De moderne zogenaamde religieuze leraar ha ook verschillende geschichten die ze verbrengen wat er werkelijk passiert no ihre mening. En ik zei, no ihre mening. De meeste zeiden dan dat het bloos een geschicht is dat wer abgemaakt haft en doorgeschreven haft als de geschicht en nicht meer. Ik mag dan manchmal wonderen wat Jona zelfs van al zo'n geschichten denken wordt, en wer weet, he, vielleicht dat. Aber wie moeten al deze geschichten ons niet leiden als bloos een proef God zijn woord te vernichten. En vriend, ik hoop, je zijn niet zo'n die zo denken dat dit niet een ware ervaring is. Oder wie? Wils dat is de reine waarheid. Door wie werkelijk een Jona, he wie een werkelijke mens, en door wie werkelijk een storm, en jo, daar weer werkelijk een stad Nineveh. En jo, daar weer ook werkelijk een grote vers. De bericht is bestedigd worden. En de bericht is zeer wichtig voor ons in deze tijd. Zonen die met zo'n arbeiden zeiden dan dat het goed kan bestedigd worden dat Jona werkelijk leeft. En niet bloos een abgemaakte mens in een geschicht of een merkje weer. En dat kan ook bestedigd worden dat wat dit Jona-boek te zeggen heeft, zeer wichtig is voor ons in deze zogenaamde moderne tijd. Eerst wel we nu eenmaal zien of Jona een werkelijke persoon weer. Wanneer we naar tweede tijden gegaan, en dat is een historisch boek, naar dat 14e kapitel en den 25e vers. Dan fing wir dort dem 10. Jeroboam de tweede. En de Geschichte fangt endlich an den 23. vers an, en dat 14. kapitel en tweede zehnige. En dat is wat het zegt. En dat 15. jaar van dem Joachim zijn, Amasia, zehnig en Juda, fangt de Israel zehnig, Jeroboam de tweede aan te regeren in Samaria, en hij regeert voor 41 jaar, nu. Zo weet als ik weet, is er niemals weer je waast, die een vrouw vergebracht heeft, of er werkelijk een tjenig Jeroboam de tweede weer, en dat hij tjenig weer en dat noordelijke tjenig rijk Israël. Dat is historisch bestedigd. Dan wordt ons door weer gezegd, en tweede tjenige, en ik lees nu weer, hij deed dat wat bezig weer en dem Heer gaat zien aanzien, dat heet de tjenig Jeroboam. Hij verleed niet al die zinde van dem Nebat zien zien, Jeroboam, de Israël zin je moek. En nu hoor ik wat de 24e vers daar zegt. Hij bracht dat Israël even terug van woe een Nohamad kwam, bad den zee en dat lekker, no Israël een Heer gaat zien woord, dat hij der zin dene Jona bracht, dem Amittai zien zien, de profeet, die van God heffer weer. Jo, Jona weer een profeet, totdat noordelijk het Israël tjenig rik, zei mo. En daar is een historische bericht van dem Jona. En zei ook dat Jeroboam een werkelijke persoon weer. En Israël weer een werkelijke nation. En Hamat weer een werkelijke steed. Dat is zeker dat dit profeet Jona niet bloos wat is dat iemand zich uitgedacht heeft. Dit is alles toop en ware historische bericht. En een mat te den en schluss komen, dat Jona een werkelijke persoon weer. Jo.

Predje McGee vertelde een geschicht van als hij in een hekrelie aanstalt in een school weer, en daar met een jonge man vertelde, ze hadden angefangen van Jona te reden. De andere man had gezegd dat Jona bloos een abgemaakte geschicht weer, dat daar niemals weer een werkelijke Jona geweest. McGee had hem deze stede gewezen in tweede tenige. De jonge man weer een beetje bedutst geweest en had gezegd dat hij niet gewist had, dat dat in de Bibel weer. Hoewel hij zei dat weer immerhin een andere Jona geweest. McGee had hem dan gewezen dat in dat Jona boek en ook die stede in tweede tenige, zeed dat des Jona dem Amittai zien zijn weer. Nu de norme Jona weer niet een zeer gewenlijke norme, zoals een je andere normes weeren. Dat wordt zijn een zeer vreemd gewaast, want door twee profeten weer gewaast met een nemelijke norme, want dat ook nog meilig weer. Ober dat zegt en beide steden, dat het Amittai zien zijn weer. Nu dat is immerhin niet zo gewaast, dat de Amittai twee zeens wordt haaien had, met een nemelijke norme. De mensen worden immerhin niet gewist van woon zijn Amittai reden deed, wanneer hij van zijn zeen Jona reden deed, wanneer hij twee Jona zeens had gehad. Jojo, hij had bloos één zeen Jona. Also is dat immerhin zo, dat wanneer wie van Jona reden en tweede tjenige, en dan van Jona lezen en dat Jona boek, dat dat de nemelijke Jona is en beide steden. Hier is nog een andere man met de nemelijke norme. En dat is dezelfde man, ons vriend Jona. Dat wordt eindelijk nodig zijn, proeven met een andere man ver te komen, die dezelfde eigenschappen wordt haar als ons Jona. Een woord beschreven is een tweede tjenige post en de tijd en dan, als Jona deze ervaring had. Also is dit de bericht van de Amittai zien zijn Jona, dat we nu ver ons haar. Also is hij een werkelijke historische persoon. En wat interessant is, is dat we roodig zijn met hem Obadja zijn profetie, en zo weet als ik weet, is dat tjenige vast, die een vrouw gesteld heeft, of Obadja een werkelijke persoon weer. En doch, daar is niet in Olet oder in Nieuw Testament dat van dem Obadja wat te zeggen heeft. En doch wordt hij meestens aangenomen als een ware profeet, ohne twijfel. Ob er zo bood als van Jona gered wordt, nou dan willen ze hem afzeggen als een werkelijke persoon. En waarom? Wilst er een besonderd wonderteken is met dem Jona, met zijn ervaring met dem grote vis. Ob er daar is de bericht in dat Oude Testament? En daar is ook een goede bewijs im Nieuwe Testament. Ik wil nu eenem reden laten die de geraadste en beste volmacht is, dat ik van weet de jemels is op deze eerdje was. En we vingen dat in Lucas, dat afte kapitel, de dertigste vers. Dat is Jezus die hier reed en zegt dan zo als Jona een teken weer voor de Ninevita, zo wordt ook die mensen zien zijn voor dit geslacht. En dan vingen we ook in Matthäus 12, 39 bij 41, over Jezus antwoord en zegt te aan, en bezet een eierbreker is het, je schlacht ziet een teken. Ob er aan wat geen teken je geeft, worden boete dat van de profeet Jona. Dan zoals Jona 3 dagen, 3 nacht in de grote vers in boek weer, zo wordt de mensen zijn 3 dagen, 3 nacht en dat hoort van de eerdzanne. De mannen van Nineveh worden opstonden en gerecht met dit geslacht en worden dat verdomme. Dan zei de boete als Jona toe aan predigt, en check, hier is een die geraten is als Jona weer. Also hoor ik, mijn vriend, wanneer een mens vrolijk is over de historische bericht en dat Jona boek en Jona zijn ervaring, dan is hij daarmee ook vrolijk over de leeflichtheid van de Heer Jezus zelfs. Vriend, hoor ik dan nog, een hier het volken, zo'n reden die vrijzinnig zijn, daarvan reden dat jo, Jezus wie een zeer goede leraar. Na vriend, een teken van een goede leraar is dat hij de waarheid redt en geleeflijk is. Wanneer de leerje wordt van ergend wordt, dan wordt hij niet een goede leraar zijn. Ob er zo'n zijn, dan redt de Jona bereikt ons ziet te schmieden. Dat stemt niet. Jo, Jezus weer.
en waarhoofd je goede leraar. En ik zei die, dat wanneer Jezus en waarhoofd je leraar wie en is, dan moet dat waarhoofdje van dat jonge boek ook bestedigd stonen. Maar wanneer du zei was dat Jezus überhaupt niet een leraar wie, dan des du zijn leer ook aan zijn steten. Dan word ik ook verstonen kennen waarom du wirst willen dat jonge boek een bericht aan zijn schmieden. Maar ik kan niet verstonen hoe irgendwer wird kennen Jezus zijn leer aannemen en dan over dat jonge boek en jonge zijn schrijven aan zijn steten en niet aannemen. Jezus moet dat jonge boek en dem jonge zijn ervaring een zaak van werkelijkheid, een historische totzaak, vriend. Jezus geeft dat werkelijkheid, en mij is zo dat hij dat met vliet deed. Ik wil dit poort van dat jonge boek te engbrengen met wat dat een beriemde man in Engeland jaren terug gezegd had. Er zijn nu zoveel mensen in verschillende landen en nationen in de wereld die de Bijbel proberen tenust te maken. Die willen dan zeggen dat beriemde mensen nemen de Bijbel niet aan als waarheid. Maar dit beriemde man in Engeland, die daar een leider weer in de regering, had dit te zeggen. Hij reed meestens van Mozes. Maar datzelfde wordt zo zijn voor wat Jona te zeggen heeft. Dit is wat de oomtje Churchill zeed van jaren terug. Wie zeggen al zonen en zoont af met verachten, al die zeggen dat Mozes bloos een opgemaakte mens weer, dat hij bloos een geschichtelijke mens weer, die niemals in deze wereld leeft, op wem dat priesterambt en dat volk er een geschaftelijke en moralische en religieuze gewaanheid te hangen. Wie leven dat de beste kindelijke leer en de beste en raadste verstand wordt dat erfelle vingen en dem dat wie de biblische geschichte aannemen als waarheid. Mozes weer en is ook nog een van de beriemste mannen die jemels aandeel hebben gehad in de menselijke geschicht. Daar zijn zonen de egel proeven zoon te even schmieden. Maar wie blijven daarop stonen dat alles krijgt zo passiert als die in de heilige schrift gegeven zijn. Jo, en ik stem door gans en koor met hen, met dem oomtje Churchill. De mens is al jaren im graf gewaast in Engeland, aber wat hij zeed is nu nog krijgt zo waar als het weer als hij dat zeed. En wat hij van Mozes zeed, is ook waar met dat jonge boek. Nu nog een lei als een inleiding tot dit kleine jonge boek. We worden vandaag niet naar de geschicht zelfs komen, dat wordt maar te luren bij een later programma. Dat is nodig dat we eerst een goede grond leiden voor dit boek. Ik heb gezegd en dat behoopt dat Jona een profeet weer en hij weer een ware profeet dat jo. Maar zien alleen het boek is niet een profetie. Daar is niet één eentje profetie en dat Jona boek. Dat is eindelijk meer zo als een geschicht geschreven. Dat is wat dat passiert. En Jona schreef dat dol voor onze vermoning, zoals ook al dat oud-testamentelijke schrift is. Dit Jona boek en een beschrijven van de Jona zijn ervaring is een bericht van de ervaring die hij houdt. En wat wichtig is dat dat boek maakt de andere karte profetische beker is. En waarom is dat? Wat is de mening van dat? Nou, dat erklären is, dat zoals ik dat bezinnen doe, een beeld, oder? Een verstelling van de mensen die God durch wondertekens wordt bewaren en de grote triebzal tijd. Die zeig worden zijn tot de wereld en de tijd. Dat heet, dat worden de 144.000 zinnen van den die dat openbaringsboek van Red, den verzegeld wordt. Die worden bewoord worden en die trieb zal tijd, zodat de antichrist die niet wordt kunnen aanbrengen. Nu ving we dat namelijk het hier. Eindelijk is de jonge geschicht een zeer interessante geschicht. Eén die veel met geschichten en gedichten te doen had van jaren terug,
had gezegd dat dit jonge boek de stramste geschicht weer dat hij jemals geleest had, dat in zo'n kleine kreis geschreven weer. Nu, dit is alles zo als een inleiding, en ik zie eigenlijk niet derg met een inleiding. Daar is nog meer dat ik daarvan zei wel. Maar dat wordt maar te leren bij het nächste Mal. Maar ik wil hier nog bloos een paar weer toeleiden om aanwenden. Als Jona schließlich bij Nineve kwam, deed hij de ganze stad bussen, zoals we dat zien worden. De geleefde wat God dicht dem Jona te aan te zeggen had. De Ninevieten werden Israël er een fiend. En dat weer waarom Jona dat niet doen wil, dat heet te den prediger. De vraag is nu, wann God zijn woord nu gepredigd wordt, wat is onze stelling daartoe? Nehmen we dat aan als waarheid, als werkelijk God zijn woord? Oder doen we dood je oren draaien wann dat gepredigd wordt? Dat is een vraag die we alle zullen goed bedenken. Nu ben je dat nächste Mal, maar dan, God is zegen, mijn vriend.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei, Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Wat zeg ik wanneer het kind zegt, ik gleich niet broccoli, ik host dat, en ik word het niet eten. Wel, some elders zeiden, we hebben het bloes gleich mogen eten. Ik stem niet met aan. Ik deed moest some research on dit, en dan deed ik een beetje proefstek maken ervan. Toen zei ik wat we schaffen. Dat we in onze education department is checked ieder school in onze division, ieder leraar in package van 51 korte, wat er ongeveer dat size hadden. Dan weer als een bar graph, dan een nummer van een soort eten daarboven. Dat weer de 51 soorten eten, wat het meeste in Winnipeg gegeten worden. En dan de graph daar ziet hoeveel photo value en de banen weer. Wat geldt die voor ons alle weer? En dan hadden we een besser datum, dan zullen we bij dat datum wat doen, wat de kinderen wil helpen met haar eterie en helpen met haar school. En mijn geval dat ik zei, ik ben een jonge leraar, ik ben mijn tweede jaar school houden. Op ik dacht, nou ja, nu is de deadline door, ik moet zien wat doen. Zo, geef ik de kinderen hier een kleine papier. Zet ik zo, ze nummer aan de bovenste rechte eiken aanschrijven. En de lijn, de linker zie erop. Dan zullen ze nummer 1, 2 en 3. En dan zullen ze bij mijn nummer 1, de nummer van dat eten aanschrijven, wat ze gans het slechtste gelegde van de 51 soorten eten. Nummer 2, de tweede slechtste. En nummer 3, de derde slechtste. En ik zeg, ik wil krijgen dat in mijn papier. En dan vroeg ik de kinderen, en ik was sure ze willen nee zeggen, en dan zei ik de principal zei, ik had je proef, dat wilde mij een titje hebben, dat ik nou zelfs kan uitgeven. Over de kinderen wordt er dan, en dan dat is een ganz anders traagstaal. Vroeg ik de en, hoeveel van jullie willen welk zijn, leren je nummer 3 te eten, want ik zie welk te mijn nummer 1 leren eten. En ik was sure ze willen nee zeggen, dat is van ons van weten. En dan deed ik alle met ze aantikken, en dan zeiden ze ja. Rein alle zeiden ze ja. Ik zei, dat meint, dat we moeten dat 2 maal uit een grond smaakje, jeder werk voor 6 weken. En wanneer je dat eens te doen hebt, dan word je dat gleiche, en al je wijn weer. Zo, dan denken we dat maar zo staat. En dan is zij eerst de 6 weken voor ik weer, jeder kind had leert een nieuwe soort eten. Ik had ook. Ik had niet gedacht, ik wil leren leven eten. Ik kan leven niet standen. En dat rij weer, dan zag het meestal van een leven niet weer. En dat gelapt met zo'n pandram. Zo nu had ik voet in stuur aan en kocht zo'n leven. Mijn vrouw, die wist dat ik gleich leven niet. Zag ze, wat is hier los? Oh, zei ik, ik heb mijn bed in de aken ingereed. En nu wonder ik, waar ik dat uit kan. Zo nu haak ik de leven hier en ik wil 2 maal deze week, wil ik uit de grond de leven smaken. Zo, dat ze hem gescheid hard broden, want ze wisten wat mijn zwakheid was. En dan heb ik de ketchup puddel en geef dat een grote klompen. En dan heb ik een lepel vol ketchup en een klein beetje lever aan. En dan heb ik jeder smal een klein beetje wijn, ja ketchup, wat ik een beetje meer lever kan smaken. En dan de vierde week, dat mijn vrouw nog gescheid sipple erbij. Die broden, en dan smaakt mijn lever zijn. Nu kan ik niet meer in een restaurant lever orderen. Ik leer het eten. En in jeder kind, had er nummer 3 leert eten. En dan vroeg de kinderen, zijn je welig om alle nummer 2 doen? Ja, dat is het ook. En dan werden ze welig er nummer 1 te proeven, want ik mijn nummer 3 word. Zo ik geloof dat wanneer onze kinderen leren, veel soorten eten en welig zijn niet te proeven, dan geef je de kinderen een grote geschenk voor de levenstijd. Dat het meeste doen, hoe ze gaan voor te eten, dat wordt door zijn smaken. En we nemen wenigstens 3 maaltijden een dag. Zo nu hebben we aan de kinderen voor dat even je poort van haar leven 3 maal een dag helpen. Was men het helpen, niet eten leren eten. Onze Linnell, die was een 3 jaar meisje. En wanneer we peas hadden, schabelen hadden, peas hadden, ofte, dan gelijk ze dat niet. De kleine kulletjes, die kunnen ze bloos niet. En ik geef vooral bloos 3 in haar schief. En dan is ik is opwassen, dan word ik en die weer een plaat in haar schief. En ik dacht, ik had het merkst je al zo beobacht. Wat kan ik dat doen aan je lappen? Zo dan is het feierwoord. En ik zei, Linnell, die bent nu feierjoord. Ik weet. Zo dat wist, dat had je niet over zeggen. Over wat ze niet wist, wie dit. Ik zei, van nu aan, want wie wordt er over te haar, dan wordt u feierkieren nemen. En wanneer ik niet deed je naar zij en die muur verschwingen, dan word ik je een grote lepel van geven en zeg je morgen dat je ieder beet was uit eten. Wel, nou dat, dan neemt ze de vijf uit China en dan check ze gelijk naar mijn ogen en zegt, nou, één muur check, dan is er een einde. Dat je niet voor dat messen, maar eenmaal nog. En dan is het vijf woord, zeg ik, nu wordt het vijf zijn. Ik weet, papa, ik kan gans verstaan. En dan is alle jaar eind mijn jaar. En dan is er zo'n 14, 15 weer en zegt iemand te mij, ik doe nog maar talen. That's really? No, ik leg pies nu al. Ja? So wat doe je? Ik leef bloos elder wat er kan je niet bevelen doen. Dan je leren gelijk. Die weten niet wat ze voor die kan je niet doen. Dat ene polie, die had een ander polie handje gekrocht. Die had drie kan je. Alf en negen en zeven. En dat is finished. En die had een vals dan je multiet dat je rijdt. En dan is het eerst dat je bed, dat je bed had je gehad. Dan die drie kan je alle er een neus opdraaien. En vroeg voor peanut butter en jam en brood. Die lied, die wordt niemals van de hand gekrocht, maar die ken je alle groten van thuis weer. Voor eten als je mocht van God, omdat die während die dat eten doen, worden vriend worden, worden je zaltschap haar, worden dingen uittussen, worden het schijnloten smaakje. Dat is wat God je plant heeft. Wat zeg je, wanneer een kind zegt, ik haast mijn scholier. Wel, wel, we niet een voet stief pleeg niet. Wel, we zijn mij. En die zullen jullie met wat je doen hebben, wat die bloos zei je, schwab je. En dan wanneer je met je nieuwe groft haast, dan moet je nu een scheide als een vader of een mutter. Als, zo lijkt voor met hem zullen jullie reden. Mijn papa, die voer veel met hem zullen jullie reden, omdat die iets wat antwoordde. En dan zei hij tot hem zullen jullie reden. Mijn kind haar heeft een bloos hier dat ik hier zie. Als die bloos een beetje nieuwsgierig, die hebben verstaan dat ze zullen dit doen. En die hebben het niet ganz klaar. En ik wil best weten wat je hen helpen kan. En manchmal dan weer het ganz des wat. En manchmal die leraar dat zich omändert. En manchmal weer het best veel met mij klaarheid. En nu heer heb ik zo vaak gedacht. En wat vrouw ik leraar dat ik voor de horen staal. Zo, nu zijn je woens spazieren. Of nu dat je een kind woens een tv watchen. Of een geschicht lezen. Of wat immer het mag zijn. En dan willen die langer opleven. We willen niet sloepen gaan aan tijd. Wat doen we dan? Wel, ik leef gehoord dat we lang durven strijden met het kind. Ik leef maar dat bus bij hem omnemen. En maken de rijden te nacht. En alles. Stappen in te bad. Geven een schijne druk. Met een bibelse geschicht lezen. Met meteen beden wat het veelt. En manchmal moeten we bloos al op meteen te opdoen. Bus bij hem hand nemen. Niet lang naar ram strijden meteen. Because een ramstrijder dat manchmal dingen opbouwt wat er niet zal opgebouwt. Well, this young day gleef niet dat hij brok een bingbrokken. Even want je ook dertig on je novia Celsius. Hij felt bij dan is deze ene mama die veel bij de show in de library helpen. En er dacht dat hij moest buiten aan op een aardstone om klaar de kinderen met helpen. En hij werd mijn student. Maar hij had een zeer smakke hairdo had hij. Nu wil hij niet in de metsbrug er een toek, because daar wordt hij hoor met verdorven van de dag. En in de medelje jaren, dan is het merk is dat ziemlich wichtig. Manchmal. Zo, nu zeer die tante is, die met ihre dochter naar school komt, zegt, was dat, als de buiten kalt. Oh, ik wil eruit zijn. Nou ja. En dat die mama zich gescheid, warm ontraadje, en dan gaan ze al af naar school. Zijn ze dan bloes half door, en dan zegt die dochter, boy, mijn kop is kalt. Oh, zegt die mama, mijn schijn warm. Twee dreddel bij de show. Wie de kop nog kalder en er weer nog warmer. En die werden nus niet barmherzig over dat ganze ding. En dan komen ze in de show neer en dan moet die dochter voet de ruut te een paar aardje oppassen voor Kenya. En dan vraagt ze haar mama, kan ik die tuk en bing en alles brokken? Ja, dat kan brokken. En die mama die vraagt zich dat die dochter wat geleerd had. En jengt ze moet in de show helpen. Zo manchmal moet die Kenya ook een beetje naar voren gaan. Toen die weten wat het schaft. Manchmal dan zei er die kinder, en iedereen had dat. Ze ontstaan hem, en die wil maar een beste soort metza. Because hij zei, iedere jongen de school brugt hij. Wel, zei ik, dan wil ik niet met die op de school gaan. Wie is wie mooi krijgt, hoe de jongens alles hebben met die metza. En wie kunnen niet één jong vinden met zo'n metz. Schließlich komen ze een ganz nooster vriend naar de school, en die houdt ze aan de stortje krijgen. O, zei de Donovan, zo van het iedere jong die brugt, dat meint dat dien een baaste vriend die brugt. Dat was mijn reis. Wel dan, dan is dat langs en neer dat u die ook met zalen met. Zo dan worden we nog met ons jouw met topsporen eerst. Van wie wil de Kenia als vriend houden? En wie wil de Kenia zo goed verstaan als we kennen? Wie wil zo veel uitvinden van wat in de kap fair is we groot af en kennen? Dan wil we sommige dingen beter beobachten. En meestal van een kind wat je zegt heeft, dan wil we dat in een andere weg tegen het kind zeggen. Bloos te sure maken dat we het kind recht verstaan. Dat is een zeer goede ding te doen. Want meestal hebben we het ganz anders dan het kind heeft. En dan wil we ook volle interesse wezen in wat het kind te zeggen heeft. Wil we andere dingen te zien stellen. Ik weet nog wel, ik moet dingen ganz aardig deed. Wie deed hem al een stukje in de stad door stelerschakelen buren. En nu ben ik door een schaar, had een groot zo'n drakje gekregen. Ik had een grote elektrische zorg in de hand. En dan kwam mijn alvjaarse jong, was zeer verblijft in een schaar. En hij had wel me wat wundervolle wezen. En dan zei hij, dan kwam verder hij zijn muur kan opmaken, zei ik, je kost me dat brood houden. En dan zoek ik dat al in een maand twee. En als hij kost me dat zijn neel houden. En waar ik hem had drie dingen naar je vraagt. Dan verschort hem alles wat hij wil me bijdelen. En dan kijk ik al schwinder uit. Dat hij nacht zeven dingen moest doen. Even maar aan mijn gezin niet meer helpen, of hij had een vriend putten. Zo, ik weer dan, al zei ja, zeg jij wat ik denk. Dat wat ik had zult doen, is de glitters die naam komen. Ik zei dit, wat vertalen. Had ik zult de zorg op de vloer gaan doen. Mij op een zorgenbak met doorzaten en hoor ik je wat de jongste zei je had. Maar nu had ik dat rein gans gezien. Dat moest ik niet naar smak afvragen. Zei ja, volgende, geef die ons information, wat wij zullen hebben. Om eind wijs richtingen geven. En zij volgen worden wij beter in de antwoord van wie kraakt de eind gehoord hebben. En dan wel we met eind een beetje dingen doorknopen. Zo want we dat dit zo maken willen doen, wat we dan passeren. En dan dit vers, want we dat baas te schaffen. En dan krijgen we met eind een beetje een doorspraak gehad. Want we negatieve responses willen geven, dan doen we veel dingen ignoren. Dat we dingen hebben, dat we van de goeie antwoorden. En eind is dat we het kind rein gans toevertrouwen schenken. Dat is de weg. En dat we geloven dat we kunnen dat kind met helpen. Dat schaft ook niet meer aan. Zo, wanneer zij wat opbrengen en wie niet interesseert zijn, dan we voeten thema's changen. Dat is niet raar dat te doen. Oder wanneer reden doen, dat we de man reden. Dat ze gans vergeten wat ze krijg willen zeggen. En dan zijn ze met nerveus en dan kunnen ze nog meer wieder zeggen. Oder we doen de onze rood op een nap forsen. Oder wie doen het zijn. Nou joh, dan wel, nu kraakt het dan. Nu leeft er nog. En dan mag, ze hebben geen gedanken. Ze kunnen gewoon aan het zijn, waar ze de kraak speren doen. Alles in de dingen staat. Ohne respect. Die laten ons niet het kind er de feilen kriegen. Die laten gewoon de bannerste zijn kriegen. Want wie allemaal doen je schenken geven. En die doen het tolen voor dingen. Eigenlijk bij het kind zullen betoeld kriegen voor de toestonen. Die zullen die dingen doen, wanneer ze poort van de familie zijn. Daarom zullen die dingen doen. Wanneer we voor uitschaffen, dan is het manchmal anders. Wanneer een bijzondere arbeid voor is, is ook manchmal anders. Vorken door wie kennen je strofen met niet ons aan een camera. Nog interessiert doen wat zij interessiert zijn. En vorken door we bloos te zijn orders geven, omdat wie die kennen laten weten wat die order te bedienen heeft. En zo vorken. En door wie, because wie verstaan de beter te reden, is de Kenia, die hebben we eind bloos gans aan de eigenen reden. Alles in de dingen staat, dan de toevertrouwen bloos gans aan je vloer schmieden. En dan weet we niet, hoe we in de Kenia zo met dat strafde doen. Wel, ik blijf, we zullen kraak door, pauze maken, en dan morgen je vielleicht wieder strik houden. Wel, we ons nog dat top neer te beden. Himmelse Vader, du weet zo kraak. Wat ons fehlt, wat onze Kenia fehlt, wat onze Kjork fehlt, wat onze Nobosch fehlt, wat onze Arbeit steht. En ik bid dat du ons mogst wijsheid geven, dat we ons kraak zo verhouden, dat we kunnen verstaan, wat een ander tot ons redt, wat ons eigen kind tot ons redt, wat ons eigen partner tot ons redt. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen, nog een ander. Bloos wenn es ein mies sein Horche, nur mein eigener Partner, nur die Gott und nur Ernt. Halb uns mit dieser Horcherie, dass wir so gut wurden, dat die noemen der aan zijn golf te horen wordt verhardigd worden. In Jezus' noemen. Amen. Had een goede nacht.

0: The clock is 5.
1: Nu fangt de tienerstund aan.
2: Krijt van doe, best u nu hier in de blauwtische tienerstund van Radio Segenswelle dabei. Herzlich willkommen! Ferien in de Boys am See. Wie Jakob zich al zo vrije duidt op dissen sommer. Hij met zijn kleinere broeder Doft in de eldere toopwoordes in de Boys voren. De grote zuster Anna en de grote broeder Aaron, die voren al niet met eend met, ze weer onderwijs dan tezelfde tijd met de jugendgroep. En nu weer het zoiet, alles weer gepakt. In nog een lange voort werden ze door in de Boys aan je

na dit himmelstelefoon. Dat kent Jas ook. En dan dat dacht hij nu. En zo valt hij zijn heen. En vang om te bieden. Herr Jesus, damals hadde de jinger angst. En nu hab ik ook zeuer angst. Et wie faul, dat ik in dat bootje kroepen zie. Bitte, halt mi, dat ik waar dat euer komen kan. Ich weet nicht wo, aber Herr, du hast doch mehr Lichtkeit, oder? Halb du mi. Amen.

Dat Tjenja-programma van Radio Segenswelle gaat vandaag nu te eng. Aan microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en wordt mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zien bestand en help en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrollen. En laden ook alle toegeren aan ons ware toegeren. We worden nu ook welig bij ons im Gottesdienst moet begrijzen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. 1 klok 10 met den Hauptgottesdienst en zo uwes klok 6. En nächstitten kan op 22 blauwen uurt.

wel in het hoofd van deze kapitel 6 van vers 10 tot 14 lezen. Hier schrijft de apostel Paulus zo. Te laat zorg dafür, dat je stort worden door de kracht die de Heer jund geeft. Laat jund dat je scher ganz ab, dat God voor jund reid heeft, dat je kan stonen blijven wanneer de dievel jund aandript. Dan we hebben niet meer jen vlees en bloed te kämpfen, aber jen die wolte beise jester uit de himmelswelte en met die wolte en herrschaft uit de diesternis, die over deze welt herrschen. Daarom neemt alle je weren die God voor jund heeft, dat je uitrechten kennen wat dat brugt om stonen te blijven wanneer de beise dag kämpft. Daarom stoot vast met de waarheid am jund als een gart en de gerechtigheid verjund als een brastschild.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schek dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 307. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma 307. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid. En ook voor jullie ondersteuning die ons dat mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God die rijkelijk zegenen. We hopen dat jullie ook dit vandaagse programma door boodschappen leiden waar het hem zijn geweest is. En nu verabschieden we ons waar van jullie. Wanneer God het zo wil, hier je een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einde week op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wanneer je irgend vragen of bemerkingen tot de vandaagse zending of irgend een andere van onze zendingen hebben, schrijf ons. Of wanneer je de schwere tijden in je leven gaan en die ons dat anvertrouwen mochten, fällt je vrij ons dat te schrijven, zodat we voor je in gebed voor God zijn aangezicht komen kennen. En wanneer je een bijzondere ervaring gemaakt hebben, dat je hem dank God je even aanreden deed, laat ons ook dat weten, zodat we ons met je metvrijen kennen. Vele van jullie schrijven ons pinklich en merken ons moed, dit is deins true wieder te merken. Die hebben ons ook weitergelaten, dat je voor ons beden, en we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder, onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jünd, wat jens am einen Weg war da hieren.

Ik ben Rusty Barra, lieve vriend, en dit is een schoon donderdag. En wel die waren dit programma uitmerken. Ik zijn zeen worden deze laatste week, dankzij voor onderopen en vreugd. Dankzij voor mij toel, dat je me aan mijn mout. En zo, wel weer in dit programma waren van jou en dan goen en wel waren zijn wat God te ons wel reden. Dankzij voor het verhorchen, dankzij voor onschulden. En ik zijn wel vrouw dat ik kon op die kom. En die waren begrijpt en waren wat metal. Ik wil van jou een vers metal uit Zacharias, kapitel 10, vers 1. Deze is dus dit, vraag dem Herrn, nu dem Regen empfahr jou, en de Herr, die du dort gewitter waren, schenken dat, wat jun de Regen geven, to alle Menschen, en ook to de Planten, op dat ganze Fleck, to allem. So Gott, der as en God al God, God dat hij ons zenen met regen. Hij zegt, we zullen vrouwen en hij wil ons geven. En dat is waar we dat allemaal waren fijn doen, niet zo? We hebben veel God gevraagd naar regen. We hebben hier in deze omgeving ziemlich drie zomer gehad. Van Driegeland wordt het niet zo veel van de aarde gegeven. En dat zou je heute gewaast. Maar nu ändert zich dat alles. Nu fangen de regens en werd eindelijk jaar om te komen. Voor de aard is het nu een beetje lood, maar dat is weer danach zeer te zeggen voor het ganze land, waar Emma de regen vallen heeft. We hadden een zeer schöne regen deze laatste week. We hadden een zeer regen van zoveel wat morgens de ganze nacht. Eber, zo te zijn, heeft het geregend en gezorgd. Zo, dat geeft niet even schwammung, dat niet zo taubschelen, maar dat heeft zeer fijn en getrokken. We hebben twitzel regen gekregen. Dit is dat beste wat we in de ganze zomer gekregen hebben, of in de ganze winter, laatste winter. So dit is zeer, zeer schön. En er is ook nog wel ongegift wat het kan mooi regenen. So dit weer poort van een orkaan Polo, wat door daar in Mexico aan meer onkomen uit en die door. Ze staat dan op een land opgekomen, waar Chihuahua zeer veel schöner regen gekregen heeft. Dat bestaat te veel. Aber es ist eben sehr gut euch nehmen. In New Mexico, hier so eine Stadt, du fuhrst über die Grenze, Arizona, ganz bei Ciudad Juarez, hab sehr viel Regen gekriegt, hab sehr Wutter geschält, Strom sind voller geworden, und so kam der letzte Regen nach ganz bei hier so über Oklahoma, der über Kansas und von dort fuhr er wieder, der ganz bei Ontario und Kanada, bei Norden Ontario und der Lick, bei du so richtig Regen vor, was von diesen Orkan kam. Zeer schön. Du hast ook de hein orkan, wat hing er dessen komen dat, en moet zijn, dat wordt vielleicht een klimaatdollar, nu Durango met regen geven deze week. Oder deze week, nee. De temperaturen zijn ook al zo veel beter. Die zijn nu al niet meer 31, dicht bij 40. Die zijn nu al niet meer 21. Van deel zijn ongeveer 18 graden. Maar in 19 en na nächste week gaan die graden bij 21. Hechste, bij 27, een dag zal het opkomen bij 29. Zo, so, maar dat is al veel, veel schöner waren als we al lang gehoord hebben. Psalm 147, vers 7 zegt dus dit. Zingt dank, Leute, dem Herrn te loven. Loeft hem met zingen en hoppenspel. Hij bedankt den hemel met woorden.

en al die die aan Jeruzalem wonen, dit zal je weten en hoort wat ik jun zei. Deze mannen zijn niet bedronken, zoals je denken, wilst dat es nog maar klok neer in Samarius. Dit is over dat waarvan de profeet Joel reed. God zegt, dat wordt in de laatste tijd passeren, dat ik mijn geest over alle mensen geiten wou. Jene zeens en dachten worden profetisch reden, jene jonge mannen worden visionen zijnen, jene oude mannen worden dreim hebben, en even mannen en vrouwen, die mij deinen, waar ik in die tijd mijn geest uitgeiten, en die worden profetisch reden. Ik wou boven om hemel wonder doen, en ook tekens ongen op de eerd, bloed, vier, rook en damp, de zon wordt zwart diester worden, en de moon rood als bloed, eier onze haren zijn grote haarlijke dag voor een dag komen wordt. En wie immer dan den Herrn sie nomen anroept, zal geraad worden. Je mannen van Israel, hoort wat ik zei. Jezus van Nazareth, wie een man, der ich den Gott mankt und Wunderworken en Wundertekens deid, zoals sie selbst weiten. Gott hat an seinen Plan besloten, und dessen Jesus in de Hang te geven, en je nemen arm en leiten arm durch Sünde Hang om Kriegsnorgelen en Doodmorken. Gott überwog am ware ab vom Dood, en moog am free van alle Doodesnood, wils dat armelig wie, dat de dood am holen kon. Wils David zeet van am, ik zag den Herrn immer ver mij, wils hij as bij mijn rechte hand, dat ik sicher sto. Do wee in freizig mijn hart en mijn tong reed vrouw. En al dat kon mijn körper een sichere hoopning reven, wils du wasch mijn zeil nicht bij de doodesloten, en wasch dat nicht toloten, dat in hel ja verkomen wordt. Du hast mij de wee tom leven weiten loten, du wasch mij en dine jeien woord de volle vrijheid schenken. Mannen en breider, lot mij ganz vrij te jünd van onzen stam voor der David reden, dat de dood en begroofd is, en dat zijn graf hier nog vandaag den dag bij ons is. Wils hij een profeet wie en wist, dat God am geschworen houdt, dat een van zijn nokomen op zijn troon zetten woord, zag hij hem verruid en redo van, dat Christus vom dood abstonen woord, en dat zijn zeil nicht woord wie de doodes geloten worden, en dat zijn körper nicht verkomen woord. Dessen Jesus haf God vom dood abgewaakt, doofan ken wie alle Zeichnis geven. Nu dat God am bij zich te rechte hand erhoven haft, en hij vom vorderen in helgen geest gekregen haft, der am versproken wie, haft hij dit uitgegoten wat je nu hieren en zijnen. Wils David es nicht om hemel gevoren. Hij zeet oba, de haar zeet om mijn haar, zet bij mij te rechte hand, wat ik die dine fien te een foutbank mag. Nu zal gans Israel bestemd weten, dat God dessen Jezus, den je kritzichten, te beides haar nog Christus gemaakt haft. Als zij dit nu heerden, gingen dat te horten en zij zeiden te Petrus en de andere apostel, je mannen en lieve breider, wat zal wie doen? Petrus zeet aan, keert om en laat jund alle en Jezus Christus in de nomen diepen, dat jund de zinden verjeefd worden. Dan wordt God jund een heiligen geest schenken. Dit is wat God jund en jünne kinder versproken haft, en al die wat wiet afzend, die God ons haar no zeker open wordt. Petrus redt aan nog durch vele andere wieden er mond aan. Laat jund uit deze verdreide generation ruitraden. En die zijn woord met vreden aannemen, leiden zich diepen, en aan den dag werden de 3000 zeilen touwje komen. En ze blijven bestendig aan de apostel ihre leer en gemeenschap, bij broodbreken en hem gebed. Dan kwam even alle zeilen een vorcht. En durch de apostel werden veel tekens en wonder gedonen, en al die, die te geloven gekomen waren, waren taub en hadden alle zaken gemeinsam. Ze verkochten ihr haben goud en verdeelden dat mank zich, door nog als een jiederem dat veel. Ze blijven doorbij, dat ze alle dagen im tempel taub kwamen en gingen ook van huis te huis dat brood breken. Ze eiten met vrije taub en waren van horten bij de zaag. Ze loofden God en houden de vrijheid dat aan alle mensen goud gedonen waren. En de haar bracht alle dag zonen aan de gemeenten aan die de zeilig waren.

Bidschijn Paul. Jezus Christus zei, wils ik leven, wil je ook leven. En dat wil we ons immer waar herinneren. Van dat wil we immer waar te de mensen reden. En zeggen dat Jezus op deze jaar gekomen is om ons dat leven te brengen. Dat eeuwige leven. Dat leven in de heerlijkheid met hem haren, want we al nu op deze jaar een leven tjenen. En ook dat leven noemt dood bij hem haren. En dat ligt aan ons. Dat is einem jeder in zijn eigen Entscheidung, of hij dat leven im Glauben aanneemt, want Jezus Christus geven deed, oder of hij dat aflehnen deed. Ik vrij mij, lieve Tohira, dat wie van leven reden tjenen, dat mensen de goede noorrecht van leven hier willen. Ik vrij mij, dit programma wordt in Paraguay gemaakt, en ook even den zender had ze het bij een Quito uitgestrooid. Ik vrij mij dat ik het ware bereizen kon. Ik wens allem einen goeden Empfang in de komende halve stund. Ik lood het aan, welle God am seinen See einbedden. Wie bede. Himmlischer Vader, dankschön, dat Jesus ons dat leven gebracht heeft. Dankschön für de Verheißung, dat ook wie leven tjene en leven worden, zoals den Wort ons dat sagt. Ik bede nu voor alle Tohira, dat ook dit programma voor allem zum Sehen wordt, den nu ingeschult habe. Dat ook dit programma voor allem zum Sehen wordt in ihrem Leben. In ihre Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, in ihre Beziehung zu Jesus, dem Heiland, dem sie nachfolge, in ihre Beziehung zum Heiligen Geist, der uns leiden wird, und so auch in ihre Beziehung zum Nächsten in der Gemeinde. Dort bete ich in Jesus' Namen. Amen.

Ook in dit jaar wil ik met God zijn hulp verzekeren, immer den tijd uit de Bibel lezen de Losungen 2008 te nemen, die voor jeder zondag ongegeven is. De tijd van vandaag staat in Jesaja 60, vers 2. Over mijn licht wordt over die strolen, en dat wordt aan die te zijn zinnen, wo haarlich de haar is. De Überschrift van Jesaja 60 is, dem Herrn zijn hulp kommt. Ik lees nu de vers 1 bet 5. De Herr sagt, Jerusalem, sto op, en lot in je zicht verfreit strole. Ein Licht is voor die opgedacht, en dat is even die opgekomen, wo haarlich de haar is. Post goud op, dat dieser wordt die eerd bedaadje, dat de Völker nicht weiter an wat ze sind. Ober mijn Licht wordt even die strole, en dat wordt om die te zijn de zinne, wo haarlich de haar is. De Völker worden nur den Licht komen. In Chinese wordt dat opvallen, wo dag du strolst. Kijk eenmaal op en ram die. Alle versammelen zich en komen hier top. Dine zeens worden van wiet afkomen en dine daagster worden am arm hergedrocht worden. Dan wordt de ram kijk en dien gezicht wordt strolen. Dien hoort wordt butsen en du wordt die zeer vrije. Dan worden wietvolle zaken nur die van even meer gebracht worden en wordt de Völker zo grootsortig mogelijk wat die toekomen. Wanneer ik dissen tijdst, deze vier vers moet zo aantjeet, dan valt mij volgende op. De Herr sagt, dat zijn niet mensen, dat is niet irgendwer, dat is de Herr, die dat sagt. Te wem? De Herr redt hier wem aan? Dat zijn de mensen in Jeruzalem. De Herr sagt twee aanordningen. Wie kan ook zeggen, twee bevelen of twee opgaven. Opstonden, en dat je zegt verfreid strolen lote. De Herr sagt, pas goed op. Wie aan zei dat des was de ältere, de leraars, de arbeidgever, pas op. Nu wat? De Herr verkündigt wat. Dat diestere wordt de eerd bedaadje. De Völker worden nicht weiter an wat ze sind. Ober, dem Herrn zijn licht wordt über die strolen. En wat wordt dan passieren? Dat wordt aan die te zijn, wo haarlich de haar is. En nog wat, de Völker worden nu den Licht komen. Tjennis wordt dat opvallen, wo dag du strolst. Tjech eenmaal op en tjech eenmaal ram die. Waarom? Alle versammelen zich en komen hier top. Dine zeens worden van wiet afkomen. Dine daagster worden arm hergedrocht worden. En dan lees we een vers 5. Du wordt die ramtje in dien gezicht wordt strolen. Dien hoort wordt butsen. Du wordt die zeer vrije. Dan worden wertvolle zaken nur die van even meer gebracht worden. En wat de Völker zo grootsortig mogelijk, wordt die toekomen. Lieve Tohira, is dat toch een goede Norecht? Mijn licht wordt even die strolen. Te zo een Norecht vrij wie ons toch alle. Vielleicht wundern wir uns über den nächsten Teil vom Satz. Dort wird an die zu sein sein. Wort. Da wollen wir sehr abpassen, an was wir dann denken. Für viele Menschen sind die ersten Gedanken vielleicht diese negative. Ja, das ist doch an mir zu sein, wie ich sie. Will ich dort erleben? Und dann kommt es. Als sie enttäuscht worden, als sie veracht worden, die Menschen reden von mir, die reden nicht mit mir, die gehen mir aus dem Wasch, die drehen sich von mir wasch, die reißen mir nicht mal. Die andere denken anders. Die tun das so, als dass mal ein Mann von einer Kasse sieht. Ein Kassebock geht immer so, dass er den Bord nur verschifft und so meckert. Hier komm ich, hier komm ich. Die Menschen sollen das doch mal endlich sein, wie ich sie. Nicht so wie Jesaja. Die sagt das so. Dort wird an die zu sein sein, wo haarlich der Haar ist. So steht das auch in Vers 1, wo haarlich der Haar ist. So steht das in Vers 2, wo haarlich der Haar ist. Und in Vers 3 steht, wo dach der Haar strohlt. Mocht das auch ans Wunsch und ans Erfahrung sein, wo haarlich der Haar ist. In uns, in das uns. Nur einem Leid mag ich dann wieder mit der Betrachtung von diesem Text.

0: dat licht in dat diestere, dis is jij een eeuwastalung. Zijne tjene, oda, niet zijne tjene. Dat is de onderscheid. Wel eenmaal een volgende tentje. Alle mensen die niet blindje boeren zijn, weten den onderscheid tussen licht en dat diestere. Wil ze dat zijne tjene? Uitlogend aan. Wel eenmaal taup over deze bed weer dan nog tentje. Licht en diesternis. Dag en nacht. Ober nog meer als maar dort. Dat licht wordt in de Bibel meestens met God vergelijkt, met zijn doorzijn. De diesternis wordt in de Bibel meestens met de zind in verbinding gebracht. Vom licht lezen we al voets in de eerste vers in de Bibel. In vers 2 staat, daar wird geen licht, daar wird alles stockdiester. In een vers 3 lezen we, God zegt, laat licht schienen. Geen leven willst du nog niet licht weer. In vers 4 lezen we zo, en God gevalt dat licht, en hij zag dat diester poort van dat licht. Dat heeft God zo erschaffen, dag en nacht. In een Offenbarung 21 lezen we over van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, door woord keine nacht zijn. Een boek Hiob lezen we in kapitel 14 vers 13 van mensen, die geen dat licht zijn. Die tjanen niet den waarschijn om licht, en gonen niet door waar de hand viert. Ieder dag aanvangt, steht de mörder op en brengt de ome en die, wat schlecht afzendt, om. Hij schobernakt in de nacht als een reber. De eigenbrecher loert, bet dat diester wordt en denkt, dan wordt am China zijne. Hij bedacht zich zijn gezicht. Bij diester brecher ze in Hisa in, en bij dag versterken ze zich, wil ze vom licht nicht weiter willen. Wanneer dat diester wordt, fangt er dag aan, wie ze met de angst en diesteren bekannt zijn. Paulus beschrift in Epheser 6, vers 12, de diesternis aus dem Sodom sind recht. Wir haben nicht mal je in Fleisch und Blut zu kämpfen, aber je in gewollte, beise Gäste von der Himmelswelte. En met gewollte, in Herrschaft von einem Diesteren, die über diese Welt herrschen. In Kolosser 1, vers 12 und 13 schrift Paulus, Dank Gott, den Führer dafür, dat hij zijn fähig gemocht heeft. Dat aufgehört zu schreien, wat Christus für de Helge im Licht reingemocht heeft. Hij heeft ons uit de gewalt van de diestere Macht rutgeraakt en heeft ons nengeraakt in dat recht van zijnem Sehen, den hij Gott wil, Jesus Christus. Als Jesus nom laatste Mal met zijn Jünger zich van aan verabscheid had en door hem Gode vastgenomen wordt, dan zegt Jesus zo, als ik täglich bejund im Tempel wier, heb je mij nicht proeft vast te nemen. Aber dit is june tijd, en die dat diestere haarscht. Wel moet aan deze twee denken. Jesus in rich, dat is licht, herrlichkeit, vrede. Den bij zijn vriend in rich, dat is diesternis, jammerieren, tenen knirschen. Im Olden Testament zegt dat bij de diesternis am onheil, Drangsal, Nood, Bedrechung. Im Nieuwen Testament geht het nicht mehr am Anwesenheit und Blindheit, dat geht het am viel meer. Je trant seine, weit auf vom Leben in Gott, knacht von der Sinn, dood seine. In Epheser 4, Vers 17 und 18 wird het so beschrieben. Je sollen nicht mehr so leben als die Völker, die an nicht wertvolle leven. Met ihre Gedanken schriepen sie im diesteren Raum und haben keinen Anteil an das Leben von Gott, weil sie von Gott nicht weiter in einem Hort blind und verstockt sind. Sie sind stumpf geworden, sie in alles, was ihr eigenes Gewissen ansehen kann. Deswegen will ich nun zum Schluss von diesem Programm abfordern, dort zu tun, was wir in Apostelgeschichte 26, 17 und wiederlesen, so was der Apostel Paulus dort erlebt hat. Wat hij tom tjennisch Agrippa zeed, wat de haar am vom Himmel gewezen had. De haar wordt Paulus beworen, waar hij wordt handgescheikt worden. Paulus zal predigen, en dat bedient, hij zal aan de ogen opmaken, dat ze zich van diesteren tom licht, en uit zotum zijn gewalt naar God dreien, en vergeving van ihre zinde trieën, dat ze met die taup oren, die des den Glauben aan Jesus geheiligd zijn. Doorgeert het om de radung van de diesternis. zulchene mensche van de diesternis num licht komen. En brief van Rijma, kapitel 13, vers 12, bed 14, schrift Paulus dan ook zo. De nacht is meest voorbij, en de dag is hier. Dan wel we nu dat aflaaien wat tom diesteren geheert, en ons door met kleiden wat tom licht geheert. Dan wel we ons zo benemen als ons dat im licht toekomen wordt. Nicht aan een willig leven in zupe, en ook nicht aan fleischeslast den wellen loten, ook nicht aan striderieën afgangst. Laat den Herrn Jesus Christus ganz de Kontrolle über Jünd habe, en sie nicht nur eine Gelegenheit, dat Fleisch den Welle te loten. Door je dat daarom, sich van de Diensternis was te drehen. Im ersten Brief van Johannes vinden we een ernste Warnung. In Kapitel 1, Vers 5 en 6 lesen wir: Gott is Licht, en een Arm is nicht Diestert. Wenn wie sage, dat wie zu Gott gehören, aber eine Sünde im Diesteren leben, dan leef wie, en dan een nichte Wahrheit. In Kapitel 2, Vers 9, bet 11 lesen wie: Wer da sagt, dat hij im Licht is, aber seinem Bruder feind is, der is noch im Diesteren. Wer seinem Bruder Gott is, leeft im Licht, en der Arm kämpft China te voll. Aber wer seinem Bruder feind is im Diesteren, en leeft ook im Diesteren, en weet nicht, wo er hij handelt, wie zat Diesteren am de Uge verblend haft. Et war der Hohl, wat Jesaja sagt. Dem Herrn sein Licht, wat ewa de Menschen strohle, en dat wat ohne Menschen te seine Sinne, wenn er im Licht lebe. De Menschen worden dat erleben, wo herrlich de Haar is. Wil ze dat worden seine Tjene an die, wenn er dat leven vom Herrn im Glauben angenommen habe.
1: Dit wird dat Programm De Goede Norecht. Wenn je vragen oder bemoedigungen te onze programma habe, dan schrijf ons. Onze adres is Radio HCJB am Fischerteich 22 32 758 in Detmold. Bei het nächste Mal, ik mag Gott jullie ook aan deze wereld begeleiden.

Goede Marius. We schaffen dat bedienende mal wat niet is. En wanneer ik nog mal wat niet is, dan moet ik me zo zo concentreren dat ik morgen nog mal wat vergeten. Ik dacht mal voor mijn paar hingen bij schneiden. Doe wie weet een breitje nog rum en doe wie geen mens ramse, dan schaft dat. Ohne dat dat gefährlich wordt. En dan dat ik schneiden. En schneiden, wat zei je dat? Deske? Amerhan, dat wat man dat, wat man wel krutlos wordt. En dan, wie ik al zo vertieft en al die zaken wat dat brukt en omwengen en traagbeekje en gangschalten en weet wat alles. Dan wie ik traagbeekje dan voor ik luis en dan wie ik een eind zie voor en dan waar ik aan ik had vier de schnieder af te laten. Nou oba, dan moet je dat even traagbeekje dan nog maar van verre ontvangen. Zodat dat van een mol wat niet deed en dan een zo concentreerd is en dat moet ik denken en Jan moet ik denken dat wat geweldig smak geloten had we de trek dat doen met een opgehovenen schnieder van vlechtstuze dat niet. Zo, we gaan van de oude vrijdag. Van de oude is de 9e oktober en halle, dat is van de oude al nog ziemlich abregen. En deze omgeend Sommerfeld, Barchtool, Tres Palmas. In 90% jeweer de Waradeinste an, en wat mij hier so interessant laat, die hand war eine Hoopning ab Millimeters. 53 Millimeter, dat is like für die Jungs nicht mal wenig. Dat soll abwarmen bei 31 Grad, en maglich war bei 21 Grad Celsius. In een starker wind uit dem Waste. Dat is mal wat beter gewoonlich het voor deze jeend. Er af Paraguay 7 mal starker wind uit dem Waste bij 52 km de stund. Ik neem mal aan dat je wat zich dan ernst van de banach ne ziede er aan nu de dreien en dan wat dat toen op piste. En, nou ja, dan wens we ons hier mal een dag waar alle kennen in Sicherheit blieben, dann würde andere Richtung auch gerne vor dich blieben. Der nächste Hörchwanz hier mal in Leuton.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dat V-programm zagen we dat Obadja prophezeien deed, wo Gott met de oude Mitte wordt verhandelen om eng van deze tijd. We zagen dat door wordt een tijd komen, wo Gott wordt met de oude Mitte ere zin handelen. Nicht maar bloos met de oude Mitte ere zin, aber ook met de zin van al die Menschen, wat dem Herrn Jesus nicht haben angenomen, wel deze Gnodentijd. Met dit kom Prediger Reimer tot eng met het boek Obadja im Olden Testament. Van daar fangt hij aan met het boek Jona ook im Olden Testament. Hij wordt van daar hauptsächlich de aanleiding hebben voor dit boek. Ik lood je nu verder aan, angeschaut te blijven, om te zijn wat de Bibel ons van daar waarde te leren heeft, besonders van wer des profeet Jona is. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit Jünt, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir kommen von da noch das kleine Jona-Buch im Olden Testament. Und ich muss sagen, dass das ein von den interessantesten Bücher ist im Olden Testament. Prediger McGee hat Bücher geschrieben über mehrere von den kleinen prophetische Bücher im Olden Testament. Und dort nimmt auch das Jona-Buch in. Da ist auch das Zephania-Buch, dort ist die dunkle Seed von Leib. Er hat auch dort nämlich gedonnen mit einer von den kleinen Büchern im Neuen Testament. Und dort ist gedonnen, weil es wie wollen haben, dass Christus besonders seine Gott bekannt worden mit Gott sein Wort. Das Jona-Buch ist ein Buch in der Bibel, eben wohnt mehr als gespart worden, als vielleicht irgendein anderes Buch. Das ist so schuld, aber sogar mehrere Christen haben dit Buch an sie gelegt, weil sie Trouble haben, dort zu leben, was da binnen beschrieben ist. Das Buch wird sogar vorhin gebraucht, man Christen als ein Beispiel von Sohn, das nicht zu leben ist. Wenn wer einmal eine Geschichte vertelt, das schwer ist zu leben, dann wird gesagt, dass die Geschichte in Jona ist. Und was sie damit meinen, ist, dass es schwer ist zu leben, oder sogar unmöglich zu leben. Sondern die Egel nur was sie in der Bibel, dass sie kritisieren können, dann dit Buch dann anfallen, mehr als irgendein anderes Buch in der Bibel. Dort ist dann auch zu sehen, dass es dem Feindsein weich ist. Die sind dann anfallen, dass manche Menschen sind es, dass es schwer ist anzunehmen. Sind was angesehen wird, als wat schwakert en ans christliche Ansehne. En wils dat zo is, wordt dit Jona-Buch dan angesehen, als wat schwakert en Gott sein Wort zu Menschheit. En ik meen damit nicht zu sagen, dat dat Jona-Buch en schwakert is en Gott sein Wort, wils dat is nicht en schwakert Buch. Dat is endlich dat Gegendeel. Dat is een wunderbare Appenbore van wo Gott mit Menschen handelt. En zoals ik al aangediend heb, de vindt dat zijn bastard tegen dit Jona-Buch te strijden. Wils dat zo'n is, dat bij mensen werkelijk wordt onmogelijk zijn. En wanneer de vindt dat voor zich brengen kan, dat mensen dit Jona-Buch aan zich steden als God zijn woord, dan is dat zo dat de ganse Bibel vrolijk is bij aan. Wils Jona is een poort van de Bibel. Als de Bibel veel jaren terug even zaad wordt, van de Hebraïsche spraak naar de Griekische spraak, dat heet het Oude Testament, besonders, waren daar een van die daar met arbeiden, die wonderden of dat jonge boek zal met ingesloten worden met de Evenzatung. Over de meeste zeiden dat ja, dat weer een poort van God zijn woord en moest met ingesloten worden. En zo passeert dat dan ook. Zonder die dat niet in een schrift willen hebben, dachten ze dat het zo'n märchen weer, een geschicht, een bloos een geschicht, dat het niet werkelijk zo passiert weer. Maar dat is in werkelijkheid een ware historische bericht van wat werkelijk passiert. Zonder die dat niet leven, had dan allerhand voor erklaringen voor wat dat is. En een van zo'n erklaringen zijn zwaarder te leven als dat te leven zoals het in de Bibel geschreven is. En manchmal wanzonen die egel wat te kritiseren ha dan verschillende erklaringen zo gorfen weer Jona weer. En je jewe ver dat Jona en zeen weer on de Sarafat weet vroeg. Woe ze dat her trie ha ik geen idee. En ik bedoel of ze er geen idee ha. De ha dat bloos uitgedacht en zichzelf. En mee is ze dat het bloos nog een weg is van de waarheid van de geschicht weg te komen. Andere zeiden dan dat de ganze geschicht is bloos een droom den Jona had als hij in dat schep weer en door in je hem schep sleep. Jona deed door hem schep slopen, dat jo. Maar ik zei die, door weer geen slopen van hem als de zeemannen hem opwerken en de storm zo erg weer dat de zeemannen grote angst hadden. En Jona sleep ook niet als de grote vers hem opslokt, oh nee. En dan zijn er ook nog anderen die zeiden dat jo, Jona weer werkelijk een ware mens en dat hij werkelijk op een schep weer en dat jo, door weer een grote storm en dat het schep een twee gebroken weer en den storm. Die zeiden dan dat een andere schep had Jona geraakt en de ganze geschicht is dan dat dat andere schep dat hem geraakt had een figuur van een vers had als een schep teken. En dat is waar de geschicht dan herkomt, dat een vers Jona opgeslokt had. Dat wie niet dat een werkelijke vers dat je donen had, Jona opgeslokt, maar dat schep, dat versfiguur als een teken had, irgendwat van de waarheid weg te nemen. Dat is interessant, hoe mensen manchmal denken, wanneer ze de waarheid niet aannemen willen, en willen niet leven wat God deed in je donen heeft. Maar wanneer du dit een beetje bedenken deest, dan wordt de geschicht ungefähr zo als dit zijn, wanneer die zei dat een andere schep had Jona geraakt. En dit is nu bloos een geschicht, zoals een je dat dicht denken. Jona wie immer hand bewusteloos als arm uit een water genomen wordt, en als hij thuis kwam, zag hij dat eerste dat grote versfiguur door verre boven om schep, en dat arm dan zo weer dat hij in een vers weer. Over een paar dagen later wordt hij dacht door dem entschluss komen dat hij op een schep weer en niet in een vers. En jo war da. Ja, jo. Dat is zo te lachen dat mensen zo'n te leven. Daar zijn dan anderen die ze goor een beetje wiedergonen als dat. En je zei dan dat door een grote doodje vers om even weer en dat Jona door in dem vers schuling neemt van den grote storm. De ha dan niet een weg te erklären, woe Jona van dat schep naar den Eva kwam, en door in dem doodje vers schuling funk. Dat wordt manchmal genannt, dat door een doodje vers in een levende Jona weer. Meer zo dat weer eindelijk omgedreht, dat weer leven dat door een doodje Jona en een levende vers weer. Ober ik word door meer van Zaya Lothar en dis Jona studium. De moderne zogenaamde religieuze leer ha ook verschillende geschichten die ze verbrengen, wat er werkelijk passiert, no ihre mening. En ik zei, no ihre mening. De meeste zeiden dan dat het bloos een geschicht is, dat wer abgemaakt haft en doorgeschreven haft, als de geschicht en nicht meer. Ik mag dan manchmal wonderen, wat Jona zelfs van al zo'n geschichten denken wordt, en wer weet, vielleicht dat. Maar wie moeten al deze geschichten ontzien leiden als bloos een proef God zijn woord te vernichten. En vriend, ik hoop, je zijn niet zo'n die zo denken dat dit niet een ware ervaring is. Oder wie? Wil dat is de reine waarheid? Door wie werkelijk een Jona? Hij wie een werkelijke mens en door wie werkelijk een storm? En jo, daar wie werkelijk een stad Nineveh. En jo, daar wie ook werkelijk een grote vers. De bericht is bestedigd worden. En de bericht is zeer wichtig voor ons in deze tijd. Zonen die met zo'n arbeiden, zeiden dan dat het goed kan bestedigd worden dat Jona werkelijk leeft. En niet bloos een abgemaakte mens in een geschicht of een merkje weer. En dat kan ook bestedigd worden dat wat dit Jona boek te zeggen heeft zeer wichtig is voor ons in deze zogenaamde moderne tijd. Eerst wel we nu eenmaal zien of Jona een werkelijke persoon weer. Wanneer we naar Tweede Koningen gaan, en dat is een historisch boek, naar dat 14e kapitel en den 25e vers. Dan fing wir dort dem König Jeroboam de tweede. En de Geschichte fangt endlich an den 23. vers an, en dat 14. kapitel en tweede Könige. En dat is wat het zegt. En dat 15. jaar van dem Joachim Sehn, Amasia, König en Juda, fangt de Israel König Jeroboam de tweede an te regeren in Samaria, en hij regiert voor 41 jaar. Nu. Zo weet als ik weet, is er niemals wer je waast, die een vraag vergebracht heeft, of er werkelijk een König Jeroboam de tweede weer, en dat hij König weer en dat noordelijke Königrijk Israël. Dat is historisch bestedigd. Dan wordt ons door wieder gezegd, en tweede Könige, en ik lees nu wieder, hij deed dat wat bees weer en dem Herr gaat zien aanzien, dat heet de König Jeroboam. Hij verleed niet al die zinden van dem Nebat zijn zin, Jeroboam, de Israël zin je moek. En nu hoor ik wat de 24e vers daar zegt. Hij bracht dat Israël even terug van woe ene Nohamad tjeem, bad den zee en dat lekke, no Israël er hergat zijn woord, dat hij der zin dene Jona bracht, dem Amittai zijn zin, de profeet, die van God heffer weer. Jo, Jona weer een profeet, totdat noordelijk het Israël Königrijk zijn mo. En daar is een historische bericht van dem Jona. En zei ook dat Jeroboam een werkelijke persoon weer. En Israël weer een werkelijke nation. En Hamat weer een werkelijke stad. Dat is zeker dat dit profeet Jona niet bloos wat is dat iemand zich uitgedacht heeft. Dit is alles toop en ware historische bericht. En een mat te den en schluss komen, dat Jona een werkelijke persoon weer. Jo.

Predje McGee vertalde een geschicht van als hij een nehekrelie aanstalt en een school weer, en daar met een jonge man vertaald, ze hadden aangevangen van Jona te reden. De andere man had gezegd dat Jona bloos een opgemaakte geschicht weer, dat daar niemals weer een werkelijke Jona geweest. McGee had hem deze stede gewezen en tweede tenige. De jonge man weer een beetje bedutst geweest en had gezegd dat hij niet gewist had, dat dort een Bibel weer. Maar hij zei dat weer immerhin een andere Jona geweest. McGee had hem dan gewezen dat in dat Jona boek, en ook die stede en tweede tenige, zei dat des Jona dem Amittai zien weer. Nu de nomen Jona weer niet een zeer gewenlijke nomen, zoals een je andere nomen zweren. Dat wordt zijn zeer vreemd geweest, want door twee profeten weer geweest met een namelijke nomen. Want dat ook nog mogelijk weer. Ober dat zegt en beide steden, dat het Amittai zien zien weer. Nu dat is immerhin niet zo geweest, dat de Amittai twee zeens wordt gehad, met een namelijke nomen. De mensen worden immerhin niet geweest van woon zijn Amittai reden deed, wanneer hij van zijn zin Jona reden deed, wanneer hij twee Jona zins had gehad. Jojo, hij had bloos één zin Jona. Also is dat immerhin zo, dat wanneer we van Jona reden en tweede tjenige, en dan van Jona lezen en dat Jona boek, dat dat de namelijke Jona is en beide steden. Hier is nog een andere man, met de namelijke nomen. En dat is dezelfde man, ons vriend Jona. Dat wordt eindelijk nodig zijn, proeven met een andere man ver te komen, die dezelfde eigenschappen wordt ha als ons Jona. Een woord beschreven is een tweede tjenige post en de tijd en dan, als Jona deze ervaring had. Also is dit de bericht van de Amittai zien zijn Jona, dat we nu ver ons ha. Also is hij een werkelijke historische persoon. En wat interessant is, is dat we grootdeeg zijn met hem Obadja zien de profetie, en zo weet als ik weet, is dat tjene je was, die een vrouw gestalt heeft, of Obadja een werkelijke persoon weer. En dag, daar is niet in Oulet of in Nieuw Testament dat van dem Obadja wat te zeggen heeft. En dag wordt aan meestens aangenomen als een ware profeet, ohne twijfel. Of ze boot als van Jona gereed wordt, nou dan willen ze hem afzeggen als een werkelijke persoon. En waarom? Wils daar een bijzonder wonderteken is met hem Jona, met zijn ervaring met hem grote vers. Of daar is die bericht in het Oude Testament, en daar is ook een goede bewijs in het Nieuwe Testament. Ik wil nu een reden laten die de geraadste en beste volmacht is, dat ik van weet de hemels is op deze eerdje was. En we vingen dat in Lucas, dat achtste kapitel, de dertigste vers. Dat is Jezus die hier reed en zegt dan zo als Jona een teken weer voor de Ninevita, zo wordt ook die mensen zien zijn voor dit geslacht. En dan vingen we ook in Matthäus 12, 39 bij 41, aber Jezus antwoord en zei te aan, en bezet een eierbreker is het, je schlacht ziekt een teken. Ober aan wat geen teken je geeft, worden boete dort van den profeet Jona. Dan zoals Jona drie dagen, drie nacht en dem grote vers in boek weer, zo wordt de mensen zijn drie dagen, drie nacht en dat hoort van de eerdzanne. De mannen van Nineveh worden opstonden en gerecht met dit geslacht en worden dat verdomen. Dan zei de boete als Jona toe aan predigt, en check, hier is een die geraten is als Jona weer. Also hoor ik, mijn vriend, wanneer een mens vrolijk is over de historische bericht en dat Jona boek en Jona zijn ervaring, dan is hij daarmee ook vrolijk over de leeflijkheid van de Heer Jezus zelfs. Vriend, hoor ik dan nog, een hier het volken, zo'n reden die vrijzinnig zijn, daarvan reden dat jo, Jezus wie een zeer goede leraar. Na vriend, een teken van een goede leraar is dat hij de waarheid redt en geleeflijk is. Wanneer de leer je wordt van ergend wordt, dan wordt hij niet een goede leraar zijn. Ober zonne zijn, dan redt, de Jona bereikt ons ziet te schmieten. Dat stemt niet. Jo, Jezus weer.
en waarhoofd je goede leraar. En ik zei die, dat wanneer Jezus en waarhoofd je leraar weer en is, dan moet dat waarhoofdje van dat jonge boek ook bestedigd stonen. Maar wanneer du zei was dat Jezus überhaupt niet een leraar weer, dan deest du zijn leer ook aan zijn steden. Dan word ik ook verstonen kennen waarom du wist wel dat jonge boek een bericht aan zijn schmieden. Maar ik kan niet verstonen hoe irgendwer wordt kennen Jezus zijn leer aannemen en dan over dat jonge boek en jonge zin schrijven aan zijn steden en niet aannemen. Jezus moet dat jonge boek en dem jonge zinne ervaring een zaag van werkelijkheid, een historische totzaag, vriend. Jezus geeft dat werkelijkheid en mij is zo dat hij dat met vliet deed. Ik wil dit poort van dat jonge boek te eng brengen met wat dat een beriemde man in Engeland jaren terug gezegd had. Er zijn nu zoveel mensen in verschillende landen en nationen in de wereld die de Bijbel proberen te nuscht te maken. Die willen dan zeggen dat beriemde mensen nemen de Bijbel niet aan als waarheid. Over dit beriemde man in Engeland, die daar een leider weer in de regering, had dit te zeggen. Hij reed meestens van Mozes. Over datzelfde wordt zo zinnen voor wat Jona te zeggen heeft. Dit is wat de oomtje Churchill zeed van jaren terug. Wie zeggen al zonen en zoont af met verachten, al die zeggen dat Mozes bloos een opgemaakte mens weer, dat hij bloos een geschichtelijke mens weer, die niemals in deze wereld leeft, op wem dat priester ambt en dat volk er een geschaftelijke en moralische en religieuze gewaanheid te hangen. Wie leven dat de beste kindelijke leer en de beste en raadste verstand wordt dat erfelle vinger en dem dat wie de biblische geschichte aannemen als waarheid. Mozes weer en is ook nog een van de beriemste mannen die jemels aandeel haaien houdt in de mensche geschicht. Door zijn zonen de egel proeven zoon te even schmieten. Over wie blijven daarop stonen dat alles krijgt zo passiert als die in de heilige schrift gegeven zijn. Jo, en ik stem door gans en koor met en met de oomtje Churchill. De mens is al jaren in graf geweest in Engeland, over wat hij zeed is nu nog krijgt zo voor als het weer als hij dat zeed. En wat hij van Mozes zeed, is ook waar met dat jonge boek. Nu nog een lei als een inleiding tot het kleine jonge boek. We worden vandaag niet naar de geschicht zelfs komen, dat wordt met de luren, maar een later programma. Dat is nodig dat we eerst een goede grond leiden voor dit boek. Ik heb gezegd en dat behoopt dat Jona een profeet weer en hij weer een ware profeet dat jo. Over zijn klein het boek is niet een profetie. Daar is niet één eentje profetie en dat Jona boek. Dat is eindelijk meer zo als de geschicht geschreven. Dat is wat dat passiert. En Jona schreef dat door voor onze vermoning, zoals ook al dat oldtestamentelijke schrift is. Dit Jona boek en een beschrijven van de Jona zijn ervaring is een bericht van de ervaring die hij houdt. En wat wichtig is dat dat boek maakt de andere karte profetische beker is. En waarom is dat? Wat is de mening van dat? Nou, dat erklären is, dat zoals ik dat bezien doe, een beeld, oder? Een verstelling van de mensen die God durch wondertekens wordt bewaren en de grote triebsaltiet. Die zeig worden zijn tot de wereld en de tijd. Dat heet, dat worden de 144.000 zinnen van den die dat openbaringsboek van Red, den verzegeld wordt. Die worden bewoord worden en die triep zal tijd, zodat de antichrist die niet wordt kunnen aanbrengen. Nu vingen we dat namelijk het hier. Eindelijk is de jonge geschicht een zeer interessante geschicht. Een die veel met geschichten en gedichten te doen had van jaren terug,
had je gezegd dat dit jouw boek de stramste geschicht weer dat hij jemals geleest had, dat in zo'n kleine kreis geschreven weer. Nu, dit is alles zo als een inleiding, en ik zie eigenlijk niet derg met een inleiding. Er is nog meer dat ik daarvan zei wel. Maar dat wordt maar te leren bij het nächste Mal. Maar ik wil hier nog bloos een paar weer toeleiden te aanwenden. Als Jona schließlich bij Nineveh kwam, deed hij de ganze stad bussen, zoals wie dat zijn worden. De geleefde wat God deed dem Jona te aan te zeggen had. De Nineveh werden Israël ere fiend. En dat weer waarom Jona dat niet doen wil, dat heet te den prediger. De vraag is nu, wanneer God zijn woord nu gepredigd wordt, wat is onze stelling daartoe? Nemen we dat aan als waarheid, als werkelijk God zijn woord? Oder doen we dode uren draaien wanneer dat gepredigd wordt? Dat is een vraag die we alle zullen goed bedenken. Nu ben je dat nächste Mal, maar dan, God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwisatum Vrede met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefel.

0: Welkom te ons program Tis Am Hem. Dit is de Brei Radio Saiha Paidei op 105.9 FM.
1: Wat zei ik wanneer het kind zegt, ik gleich nicht broccoli, ik host dat, en ik word het nicht eten. Well, some elders zeiden, we hebben bloes gleich mogen eten. Ik stem nicht met aan. Ik deed moest some research on dat. En dan deed ik een beetje proefstek maken ervan, te zeggen wat we schaffen. Dat we in onze education department, is checkt jeder school in ons division, jeder leraar in package van 51 korte, wat er ongeveer dat size hadden. Dan weer als een bar graph, dan een nummer van een soort eten daarboven. Dat weer de 51 soorten eten, wat het meeste in Winnipeg gegeten worden. En dan de graph daar ziet, hoeveel foto value en de banen weer. Wat geldt die voor ons alle weer? En dan hadden we een wasser dotum, dan zullen we bij dem dotum wat donen, wat de kinderen wil helpen met eterie en helpen met de school. En mij geval dat niet, ik ben een jonge leraar, ik ben mijn tweede keer school houden. Op ik dacht, nou ja, nu is de deadline door, ik moet zien wat doen. Zo, geef ik de kinderen hier dat kleine papier. Zet ik zo ze een nummer aan de bovenste rechte eik naar schrijven. En de link, is hier erop. Dan zullen ze nummer 1, 2 en 3. En dan zullen ze bij mijn nummer 1 de nummer van dat eten gaan schrijven, wat de gans het slechtste gelegde van de 51 soorten eten. Nummer 2, de tweede slechtste. En nummer 3, de derde slechtste. En ik zei, ik wil krijg dat in mijn papier. En dan vroeg ik de kinderen, en ik was sure ze willen nee zeggen. En dan zei ik de principal zeggen, ik had je proef, die wilde mij een tijd geven, en dan zei ik, dat kan ik niet hebben. Over de kinderen wordt er dan, en dan dat is een ganz anders traagstal. Vroeg ik de en, hoeveel van jullie willen welk zijn, leren je nummer 3 te eten, want ik zie welk te mijn nummer 1 leren eten. En ik was sure ze willen nee zeggen, dat is dus van ons van buiten. En dan deed ik zich alle met ze aantikken, en dan zeiden ze ja. Rein alle zeiden ze ja. Ik zei, dat meint, dat we moeten dat 2 maal uit een grond smaken, jeder week voor 6 weken. En wanneer je dat is te doen, dan word je dat gelijk. En al je wijn weer. Zo, dan denk je dat maar de staat. En dan is de eerste 6 weken vorig weer, jeder kind had leert een nieuwe soort eten. Ik had ook. Ik had niet gedacht, ik wil leren leven eten. Ik kan leven niet standen. En dat rijden weer, dan zag het meestal van een leven niet weer. En dat je lapt met zo'n pannenraam. Zo nu hield ik voet in stuur aan en kaft zo'n leven. Mijn vrienden, die wist dat ik gelijk leven niet. Zag ze, wat is hier los? Oh, zei ik, ik heb mijn bed in de aken ingereed. En nu wonder ik, waar ik dat ook kan. Zo nu haak ik de leven hier en ik wil 2 maal deze week, wel ik uit de grond de leven smaak. Zo, dat ze hem gescheid hard broden, want ze wisten wat mijn zwakheid was. En dan heb ik de ketchupbottel en geef dat een grote klompen. En dan heb ik een lepel vol ketchup en een klein beetje lever aan. En dan heb ik ieder smal een klein beetje wijn, ja ketchup, wat ik een beetje meer lever kan smaken. En dan de vierde week, dat mijn vrouw nog gescheid sippelen daarbij. Die broden, en dan smaakt mijn lever zijn. Nu kan ik me weer in mijn restaurant lever orderen. Ik leer het eten. En in ieder kind had er nummer 3 leert eten. En dan vroeg de kinderen, denk je welig om alle nummer 2 dan? Ja, dat is het ook. En dan weer ze welig er nummer 1 te proeven, want ik mijn nummer 3 word. Zo ik geloof dat wanneer onze kinderen leren, veel soorten eten en welig ze dat niet te proeven, dan geef je de kinderen een grote geschenk voor de levenstijd. Dat het meesten doen, hoe ze gaan voor het eten, dat wordt door zijn smaakje. En we nemen wenigstens 3 maal hier een dag. Zo nu hebben we aan de kinderen voor dat even je poort van haar leven 3 maal een dag helpen. Was men het helpen, niet het eten leren eten. Onze Lenel, die weer zo'n 3 jaar meisje. En wanneer we peas hadden, schabelen hadden. Peas hadden. Ofte. Dan gelijk ze dat niet. De kleine kulletjes, die kan ze bloos niet. En ik geef vooral bloos 3 in haar schief. En dan als ik eens opwassen, dan word ik en weer een plaat in haar schief. En ik dacht, ik had het meisje al zo beobacht. Wat kan ik dat doen in je lappen? Zodat het een feier wordt. En zei ik, Lenel, die best nu feier jou. Ik weet. Zodat wist het, dat had je niet over zeggen. Over wat ze niet wist, wie dit. Ik zei het van nu aan, want wie wordt er oft te haar? Dan wordt u feier kinderen nemen. En wanneer ik niet deed je naar zij en die muur verschwingen, dan word ik je een grote lepel van geven en zeg je maar dat je ieder beet was uit eten. Wel, nou dat, dan noemt ze de vijf uit China en dan checkt ze gelijk naar mijn ogen en zegt, nou, één muur checkt, dan is er een eind. Dat had ik niet voor dat messen, maar eenmaal lach. En dan is het 5 woord, zeg ik, nu wordt het 5 cent. Ik weet, papa, ik kan gans verstaan. En dat is alle jaar, eind maar ja. En dan is er zo'n 14, 15 weer, en zegt iemand tot mij, ik doe nog maar talen. Dat is really? No, ik leg pies nu al. Ja? So wat doe je? Ik leg bloos, elder wat er, kan je niet bevelen doen, dan je leren ik leg je. Die weten niet wat ze, voor die kan je niet doen. Dat ene polie, die had een ander polie handje gekrocht. Die hadden 3 kinderen. 11, 9 en 7. En als de zwemmers, en die hadden een vals, dan je moet het je rijdt. En dan is het eerst dat je beet, des je beet hadden je gehad. Dan doen die 3 kinderen alle er een neus opdraaien. En vragen voor peanut butter en jam en brood. Die lied, die wordt er niemals van een handje gekrocht, maar die kinderen alle groten van thuis weer. Vou eten als je mocht van God. Omdat die während die dat eten doen, worden vriend worden, worden je zaltschaf haar, worden dingen uittussen, worden het schijnlote smaakje. Dat is wat God je plant heeft. Wat zeg je, wanneer een kind zegt, ik has mijn scholieren? Wel, we niet een voet stief, pleer je niet, dat was aan mij. En die scholieren met wat je doen haar, wat die bloos zei je, schwab je. En dan wanneer je met je nieuwe groft haas, dan moet je nu entscheiden als een vader of een mutter. Zal ik voor met hem scholieren reden? Mijn papa, die voer veel met hem scholieren reden, omdat die iets wat antwoordde. En dan zei hij tot hem scholieren. Mijn kinderen hadden niet bloos hier dat ik hier zie. Als die bloos een beetje nieuwsgierig, die hadden verstaan dat ze zullen dit doen. En dan werd het niet ganz klaar. En ik wil best weten wat je helpen kan. En manchmal dan werd het ganz als wat. En manchmal die leraar zich aanveranderen. En manchmal werd het best veel met mij klaarheid. En nou hier heb ik zo fucking gedacht aan wat vrouw ik hier dat ik toen voor de horen stond. Zo, so, nu zijn je weer spazieren, of nu dat je een kind weer een tv watchen, of een geschicht lezen, of wat immer het mag zijn. En dan willen die lenja opleven. Die willen niet sloepen gaan aan tijd. Wat doen we dan? Wel, ik leef gehoord dat we lang durven strijden met het kind. Ik leef maar dat bus bij hem omnemen, en maken de rijden ten nacht, en alles. Ik stap erin te bad, geef een schijne druk, met een Bibels die je zich lezen, met meteen beden wat het veelt. En manchmal moet je bloos al op meteen te opdoen. Bloos bij je hand nemen, niet lang naar ramstrijden meteen. Because een ramstrijden dat manchmal dingen opbouwen wat er niet zo opgebouwt. Wel, dit jongen die leeft niet dat hij brugt een bingbrugge. Iemand ook 30 on je novia Celsius. Die valt bij dan is deze ene mama die veel bij de show en de library helpen. En er dacht dat hij moest buiten aan op een aardstone om klaar de kinderen met helpen. Hij werd mijn student. Maar hij had een zeer smakke hairdo. Had hij. Nu wilde hij niet in de metsbrug er een toek. Want dat wordt hij hoor met verdorven voor de dag. En in de medelje jaren, dan is het merk is dat ziemlich wichtig. Manchmal. Zo, so, nu zeer die tante is die met er dacht naar school kwam. Zegt, was dat? Dat is de buiten koud. Oh, ik wil eruit zijn. Nou ja. En dat de mama zich gezegd, warm aantraakje, en dan gaan ze al af naar school. Zijn ze dan bus half door, en dan zegt die dochter, boy, mijn kop is koud. Oh, zegt de mama, mijn schijn warm. 2 dreddel bij de school. Wie de kop nog kouder, en er weer nog warmer. En die werden nus niet barmherzig over dat ganze ding. En dan komen ze naar school, en dan moet de dochter voet eruit te maken aardje oppassen voor Kenya. En dan vraagt ze haar mama, kan ik die tuk en bing en alles brukken? Ja, dat kan ze brukken. En de mama die vreugde zich, die dacht wat je leert had. En je ze moet in de show helpen. Zo manchmal moet de kinderen ook een beetje naar voren gaan. Toen ze weten wat het schaft. Manchmal dan zeiden de kinderen, en iedereen had dat. Ze aanstaan en die wil maar een beste soort metza. Want ze zeiden, iedere jongen in de show brugt hij. Wel, zei ik, dan wil ik niet met die op de show gaan. Wie is wie mooi graag, hoe de jongens alles hebben met die metza. En we kunnen niet één jong vinden met zo'n metza. Schließlich kwam zijn ganz nooster vriend naar de show en die had zijn stortje gekregen. Oh, zei ik de Donovan, zo wanneer iedere jong die brugt, dat meint dat die een beste vriend die brugt heeft. Dat wordt de minderheid. Wel dan, dan is het laatste neer dat u die ook met zal met. Zo dan worden we nog met ons jouw met topsporen eerst. Van wie willen de Kenia als vriend houden? En wie willen de Kenia zo goed verstaan als we kennen? Wie willen zo veel uitvinden van wat in de kap feit als we groot af en kennen? Dan willen we sommige dingen beter beobachten. En meestal van een kind wat je zegt af, dan willen we dat in een andere weg tegen het kind zeggen. Bloos te sure maken dat we het kind reich verstaan. Dat is een zeer goede ding te doen. Because meestal hebben we het ganz anders stel als het kind af. En dan willen we ook volle interesse wezen in wat het kind te zeggen heeft. Wel we andere dingen te zien stellen. Ik weet nog wel, ik moet dingen ganz aardig deed. Wie deed die mol een stootje in de stad door stijler schakle buur. En nu wie ik door een schade had een grootste drakkigheid. Ik had een grote elektrische zorg in de hand. En dan kent mijn alvjaarse jong. Ik was zeer verblijft in een schade naar. En hij had wel me wat wundervolle wezen. En dan zei hij, nee, kent. Verder hij zijn muur kan opmaken, zei ik. Je kost me dat braad houden. En dan zoek ik dat al. En een maat twee. En als hij kost me als hij neer holen. En waar ik hem had drie dingen uit naar je vraagt. Dan verschort hem alles wat hij wil met mij bijdelen. En dan je kijkt als vinder uit. Dat ligt niet aan nacht zeven dingen maar stonen. Even maar aan mijn gezegd niet mee helpen. Maar hij had een vriend putten. Zo, ik weer dan al zei ja. Zeg jij wat indenkt. Dat wat ik had zult doen is de glitters die naam komen. Ik zei dit en wat vertalen. Had ik zult de zorg op de vloer gaan doen. Mij daar op een... Zorgenbakken met doorzaten en hoor je naar wat de jongste zaaien hebben. Maar nu hoor ik dat rein ganz voorzien. Dat moet ik niet naar schmak afvragen. Zij je volgen geven die ons information wat wie zullen hebben. Om eind wijs richtingen geven. En zij je volgen worden die beter in de antwoordje van wie kraak de eind gehoord hebben. En dan wel we met eind een beetje dingen doorgenomen. Zo van we dat dit zo maken willen doen en wat we dan passeren. Alleen van dit vers want we het baas te schaffen. En dan geven we met eind met een derksprache haar. Wanneer we negatieve responses willen geven, dan doen we veel dingen ignoren. Dan doen we dingen van de goeie antwoorden. En eind is dat we het kind rein gans toevertrouwen schenken. Dat is de weg. En dat we geloven dat we kunnen dat kind met helpen. Dat schaft ook niet meer aan. Zo, wanneer zij wat opbrengen en wie niet interesseert zijn, dan doen we voet de thema's changen. Dat is niet raar dat te doen. Oder van die reden doen we door maan gereden. Zodat ze gans vergeten wat ze krijgen willen zeggen. En dan zijn ze een beetje nerveus en dan kunnen ze nog niet wieder zeggen. Oder we doen de onze rood op een nap forse. Oder we doen de zeggen. Nou joh, dan hebben we het nu krijgen ze doen. Nu leeft er nog. En dan mag, ze hebben geen gedanke, ze kunnen gewoon aan zeggen wat ze krijgen sperren doen. Alles in een ding staat. Ohne respect. Die Leute ans nicht das Kind ihre Feilen kriegen. Die Leute gucken, die Bannerste Sein kriegen. Wenn wir einmal deine Geschenke geben, und die deine Tolle für den ja. Eigentlich bei Kenia sollen betont kriegen, was zu tun. Die sollen die Dinge tun, wenn sie Port von der Familie sind. Darin sollen die Dinge tun. Wenn wir vor uns schaffen, dann ist es manchmal anders. Wenn eine besondere Arbeit wo ist auch manchmal anders. Fucken du wie Kenia Strophe mit nicht ans, am Ende kämmeren. Nicht interessiert sind, was sie interessiert sind. Und vorhin dürfen wir bloß zu seiner Order geben, ohne dass wir die Kinder weiter, was die Order zu bedienen haben. Und so vorhin, dann dürfen wir, because wir verstehen, die Bede zu reden, die Kinder, die wir bloß ganz in der eigenen Rede. Alles in der Dinge steht, dann die Tofertrühe bloß ganz in ihre Flur geschmieden. Und dann weiß wir nicht, wo wir die Kinder so mit der Straße tun. Well, ich glaube, wir sollen krank da. Pause maken en dan morgen je vielleicht wieder strik houden. Wel van ons nog dat top neigen te beden. Himmelse Vader, du weet zo kracht wat ons veelt, wat onze Kenia veelt, wat onze Tjork veelt, wat onze Nobers veelt, wat onze Orbert steed. En ik bed dat du ons mocht wijsheid geven. Om ons kraak zo verhouden, zodat we kunnen verstaan wat een ander tot ons reed. Wat ons eigen kind tot ons reed. Wat ons eigen partner tot ons reed. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen naar een ander. Bloos wij ze mij zijn horen naar mijn eigen partner, naar die God en naar eind. Help ons met deze horcherie, dat we worden zo goed worden, dat die noemen, der onze golf te horen, wat verhardigd worden. In Jezus' naam. Amen. Hat eine gute Nacht.

na dit himmelstelefoon. Dat kent Jas ook. En aan dat dacht hij nu. En zo valt hij zijn heen. En vang om te bieden. Herr Jesus, damals hadde de jinger angst. En nu hab ik ook zeuer angst. Et wie faul, dat ik in dat bootje kropen zie. Bitte, halt me, dat ik weiter an dat Euer kommen kann. Ich wollt nicht wo, aber Herr, du hast doch Möglichkeiten, oder? Halb du mi. Amen.

Dat Tjenja-programma van Radio Zegenswelle gaat vandaag nu te eng. Aan microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en wordt mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

voor een eerste geschicht. De geschicht heet de eindse ware vredestifter. En dat is Filippa 5 vers 7. En God zijn vrede, die weet over alles het, wat mensen verstaan kennen, wat je nu horten en je danken en Christus Jezus bewaren. Deze geschicht is wel een beetje treurig en gruselig, maar zo zegt het even met mensen. Een onbestemde angst te veel overkomen. Automatisch voelde ik mijn vrienden om oren aan mij en trok haar in huis. Nem huis. Tara, kom met naar de deur, drengde ik haar. Dat we met zoals van God mij waren. Du, Adriane. Je hebt vielleicht leven uit de scheidlinie. Tara en ik weer buiten en speelde een beetje warmen rein. En wie is het zag, waar ihr ex-vriend Rai uit zijn huis der komen, gewoon deed en zijn hand had hij een jeen stond, die in een handdoek aangewikkeld werd. En ik feit voet, ik moest warnen, mijn vrienden warnen voor een ex-vriend, die voor ongeveer een halve stond aangeruipt had en kom daar nu met wat ruta. Rai zocht krijgt een pistool. Hij is zo, ja, dolen. Ik heb angst dat hij wat bij zit verhaft. Zo had mij de vriend geworden. Wat zal ik al doen? Mij stilschuiten? Na dan, bitteschön. Met mijn 13 jaar wie ik überzeugt, dat Rai ons niemals wertlich wat willen verlaten. Hij woont in onze gas en ik had hem al lang gechant, eer hij met Tara thuis kwam. Zij weer 15, hij weer 20. Hij had het ook niet einfach. En Tara had het ook niet einfach, zijn vriend te zijn. Buiten de mens uit onze vedel had Rai hauptsächlich contact met zijn gangster, wat niet goed uit hem zijn hadden. Zijn leven wie ook niet einfach gewaast, schwor. Met 7 jaar had Rai moesten met ons zijn, weil zijn vader dat gemaakt werd. En van dan schreef hij keine leif meer, niet van zijn mama, noch van zijn geschwister. Eit leif, dat had zijn gewalt zo groot gemaakt. Af en toe nam ik aan met naar de gemeente. En viele andere uit dem Viertel, die zijn gemeente, zijn Verhältnis zu Gott hatte. Tara kommt ziemlich vorgen mit. Sie will auch an dem Tag dabei, als ich Gott offiziell mein Leben anvertraut habe. Nu hat Tara also mit drei Schluss gemacht. Er hat sich doch all gechant an dort. Und die ganze Sache hat ihn so sehr verletzt. Wahrscheinlich leeft hij dat ik hem ook hangen laten word, wil Tara mijn vrienden weet, also dat zij met hem niet meer wat wil te doen hebben. Dat je veel van Tara afgewezen te worden en al dit heb, en dat hij angst had dat ik hem ook niet meer wat willen vriend zijn, wie meer als hij verdragen kon. En als we krijgt de trappen van huis erregt hadden, speert etwa mij een wat lafdruk in den reien naar voren deed. En mij wil alle energie en levensmoed van mij schwingen. Het zal mijn aschuld nie meer treterieën. Mama, help mij, schreef ik. Rai heeft mij aangeschoten. Gott sei Dank wie mijn mama thuis en ook mijn grote broer Jeremy. Endlich had hij in de Uni zijn moest, aber de professor had an diesem Tag eier Schluss gemerkt. Ik weet niet, wat ik ohne de bed wie voor dich geworden. Meine Mama hielt mich voor het rappen, ran ruit en holt Tara en mij im Huis nennen. Ik lag in de woonstuhl op de vloer, als Reib einmal te de Huis der wil nennen. Tim zielet kom Jeremy kreit uit de stuhl, en trekt de deur toe dat hij niet nemen kon. Rai leidt zich maar niet afhullen.
Hij kwam daar te hing aan der. Jeremy dacht, hij had de afgesloten. Had dat ook aan is. Mijn mama wie krijgt in het jet en wil de politie roepen. Vielleicht wil hij er een onrup verhinderen. Vielleicht stond ze am einfachen weer. Maar han, hij schoot ook op mijn mama los. En traf haar om hondje lens, om oren en tweemaal in de brast. Im nächsten Augenblick hat reisig über meine Mama abgebüht, Pistol auf ihren Kopf gerecht, und sie frug Gott, ob sie überleben wird. Ab einmal sprung sie aus, ganz hastig hoch. Sie schrie, war da so viel Mut, dass sie die Pistole nicht in der drehen, deit und abstoßen kann. Also, die doch wohl waschen. En in diesem Moment kommt Jeremy ook nen en versucht beide Rai en de Pistool was te brengen. Doch Rai hält de Boberhand. Hij stuurt zijn Pistool in Müll nen en behaupt, hij wird sich anbringen. Im Grund hat meine Mama gedacht, sola ruhig. Am alle ook sich selbst. Von dieser Weidung in diesem Trauma fried te komen. Aber dan brugt dat uit am Rut. Rai, wann du die anbringst, schriest du keine Verzeihung en schämst in de Hall. Ja, dat sie de Mama dan taam. Dat wie nicht die Leibe, dat drank dat Jintjen am Nana en hij leidt de Pistolrofer. Dan kom de Polizei en nom Rai met im Gefängnis. En Mama en ik komen im Krankenhaus. De schoss wie me potzende meter van mijn Wirbelsäule verbiegone. Et wie voor een Lähmung bewoord gebleven. Mijn mama en et überlebde dat alle top. Tara en Jeremy komen te mij ohne scheidwunde davon. Als het mij scherpelig was, dat beter ging, nam het om, dat et nu wat gezond worden, alles wat er wiedergone. Ik had je alles overleefd. Aber dat kwam met mij schlimmer als ik gedacht had. Rij wie wel im Gefängnis. Aber dat hield Tara niet davon af, wat er met am Kontakt op te nemen. Ze kwam over dat telefoon, wat er met am taub. En dat nächste, wat passiert, dacht dat wie alle so schlimm. Ik word depressief en ik wie derchenander. Eine Nummer wil ik Tara anrufen. En dan wacht ik aan dat ze mijn Nummer teugemerkt had. Mijn ganze Vertrouwen verschwank met einem Schlag. Wo kon mijn Freundin mij zo hingegone? En met zo einem Wort Menschen scheute deit waarder met een Telefon tapgone. Ja, sagte je sagt, meine Arschhalt wie versteht. Mein Vertrauen andere Menschen wie von dem Tag an aus wasche bloß. 3 Jahre wie dort bei mir ein Trauma. Nur dem etje 6 Monat lang hat Albträume gehabt, kämpft et mit Wut in Hut. Ganz fix et wie verändert von Ingebert Boe en mijn gedanken en alles dat weer niks meer had. En de mannen vertrouwde ik allemaal niet meer. En wanneer ik nog jong was om een vriend te hebben, verleefde ik mij al niemals niet aan een mens. Ik kon mij leicht met mensen aanvrienden, wil ik allemaal zo hier in contact moet. Maar waren nu alle vriendschappen weer bloß een beetje bla bla bla. Echte vriend, nee, dat kon ik me niet meer voorstellen. Het ging wel te jugendstund, zoals Emma. En doch dat we alle bloß draal. Einen avond lag ik nog zo in een trafen op de vloer. En dacht daarover nog, wat eenzaam en alleen ik nu al lange tijd me gefeild had. Dan ziet mijn hart te mijn kop dat deze gevoelen niet meer geven durft.
Et zul de waschuwe. Langsam erchand et dat God mi uit diesem truien toast und frimoke wol. En mi nie meelischete wiese kon. De mensche war da vertruwe en frente trie. Mijn neeste gedanke wie dat God mij reed en zeet, het zal am einfach om help werden. Het wil zo zeer om eng. Het wil de los zo zieren los worden, tot het einfach zeet, oké God, dan help mij. Op einmal fang ik om te hielen. De weidog van de laatste 3 jaar, de broek uit mij ruut. En te slechter tijd verspeerde ik een werkelijk vrede, dat in mij een diepe verandering gaf. En ik mooi dat eerst om nächsten dag. Een vriend uit onze familie kwam voorbij om mijn mama een paar planten te brengen. Hij weet dat we in zekerheid dan nog meer dag. En als hij daar aan onze huis der stond, vroeg ik hem als hij wil wat chile drinken. Hij bemoeit dat voeds dat in mijn grote verandernis passiert weer, wil ze mij al de jaren erleefd had, had ik ook vorken aan mijn kalde schola gewezen. Zo als ik dat voor alle mannen deed. Niemals had ik aan mijn huis neen gekrocht, want ik mij niet 100% hier veranderd had, ganz van grond af veranderd had. In diesem Augenblick erchand ich, dat Gott da biwe mich te heile, en dat ich mich im verschlechten Feriendag all verändert hat. Ich entdeckt, dat ich jen Iwerei in Tara nicht mehr so beledigt en bossig weh. De ganze Zeit hat ich Gott, ein Teil Verantwortung dafür teugeschoven, dat diese schlimme Sache passiert wie, ja. Dort dann wie Menschen anscheinend ihrem Mal, wenn uns was Schlimmes passiert, Gott, du hast das doch verhindern können. Ja, dort hat Gott können, aber er hat den Mensch auch den Welle gegeben. Aber nu, als ich am Help frug, spürt ich sie nicht wieder. Ich habe meine Hand nie von die Wasche genommen. Dort es nach alles gut. Ich wiss, dass ich endlich war da meine Vertrauen habe und schafft die Sänne können. So aus erst einmal. Dort wird da wie endlich vorbei. Ich kann mich mit meinem vergangenen Leben ausseinen. Also verzeihen. Na all diesem Kampf wiss ich nu, dort bloß Gott Fried scheint je kon. Dat is de einzige ware vredenstifter. Uit ene ervaring weet ik, wat zijn lijf en zijn barmhartigheid alles bewirkt je kan. En dit heeft een Adriane Webster.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bestand en help en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden nu ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijzen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. 1 klok 10 met den Hauptgottesdienst en zo uwes klok 6. En nächstitten kam po 22 blauwe uurt.

Wel in het hoofd van deze kapitel 6 van vers 10 tot 14 lezen. Hier schrijft de apostel Paulus zo. Te laat zorg ervoor dat je gestoord wordt door de kracht die de Heer jullie geeft. Laat jullie dat je scher ganz ab, dat God voor jullie reid heeft, dat je kan stonen blijven wanneer de duivel jullie aandrijft. Dan we hebben niet meer geen vlees en bloed te kämpfen, aber jen die Wolte beise Jester uit de Himmelswelte en met die Wolte en Herrschaft uit de Diesternis, die über diese Welt herrschen. Darum neemt alle je Wehre, die Gott für jen haft, dat je uitrechte kennen, wat dat brugt, am Stone te blijven, wann die beise Dach kämpft. Darum stoot fast met de Wahrheit am jen aus einen Gart, in die Gerechtigkeit verjunt aus ein Brustschild.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schik dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschikt. De nummer voor dit programma is 307. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma 307. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid. En ook voor jullie ondersteuning die ons dat mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God direct zegenen. We hopen dat jullie ook dit vandaagse programma de boodschappen leiden waar het hem zijn geweest is. En nu verabschieden we ons waar van jullie. Wann Gott es will, hier je ein Wiederprogramm durch die Sendung Licht vom Evangelium am einen Weg, ab derselbe steht und derselbe Zeit. Wann je irgend Fragen oder Bemerkungen zu der vandaagse Sendung oder irgendeine andere von unseren Sendungen habe, schrift uns. Oder wann je durch schwere Tide in jedem Leben gehen und die uns dort anvertrauen möchte, fällt je frei uns dort zu schreiben, sodass wir für jünd im Gebet für Gott sein Angesicht kommen können. En wanneer je een bijzondere ervaring gemaakt hebt, dat je hem dank God je even aanreden deed, laat ons ook dat weten, zodat we ons met je metvrijen kennen. Vele van je schrijven ons pinklijk en maken ons moed, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weten laten, dat je voor ons beden, en we danken je van harte daarvoor. Schrijf ons ook wieder, onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jünd, bat jens am einen Weg war da hieren.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat du deest doetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

0: Ik wil ten slot een gedicht lezen. Wer beden wil, moet hebben de beste van alle goeven. Een stellet, pracherendet hoort. Wer beden wil, moet op God tjetje. Am vast vertrouwen. Wer beden wil, bezier bloos Gottes roem in eier. Vloed jene boon. Wer beden wil, moet loven den Herrn daarboven. Met dank dem Vader noe. Wer beden wil, moet horsche op Gottes woord. In ihre den Welle van seinem Herrn. Wer beden wil, moet wogen immer gehorsam te zijn. Echt dein Herr digieren. Wer beden wil, moet brennen voor Jezus in am nane mijn allerheiligste goud. Dan wordt hij vrouw ervoren, on dog en on jure, wo goud Jezus am deed.
1: Dit wird het programma De Goede Nachricht. Wenn je vragen of bemerkingen te onze programma hebben, dan schrijf ons. Onze adres is Radio HCJB am Fischerteich 22 32 758 in Detmold. Bei het nächste Mal, ich möchte Gott jünter kann diese Welt begleiten.